0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. En of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: Ook op Hoogstad,
0: in de Wibautbuurt
1: en langs de vaart. 2.
0: 2.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Thank you.

0: voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
0: 2.
1: Dit is 2.
2: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht is tussen afrit Moordrecht en afrit Haastrecht door een spoedreparatie dicht. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Eazy-E, Eric Eazy-E Wright. Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Dit is 2.
2: Ook in het singlekwartier.
1: De Westwijk.
2: En het Beatrixpark. 2.
1: 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, Bonnie Tyler van de week overleden. Vandaar dat we daarmee begonnen. Hartelijk welkom bij 2 op zaterdag. Op deze zaterdag de 11e juli alweer. Aan het begin van een nieuwe hittegolf, volgens mij. Maar daar gaan we het zo wel even over hebben. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan praten met Suzette Ronteltap over het festijn Virueño in het park. En daar kun je deze keer ook bij eten. We gaan bellen met Hans Loendersloot, want die gaan met Harpe David een pleinconcert geven. We krijgen op bezoek Edwin Poot, want volgende week om deze tijd is de Rijnmond bezig met het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En ze hebben wat problemen, ik kan wel zeggen grote problemen, met de huisvesting. Dan waarschijnlijk Dave Bonen en misschien ook Bernard Bode. Die komen natuurlijk weer vertellen over Cultuurbordelt en Yvette en KMR misschien. Want er is nog wat te doen over de stadsdichter die we niet meer hebben, maar toch wel weer hebben. Nou, hoe dat precies zit.
1: Nou, ze hebben geen geld meer.
0: Nee, dat is eigenlijk de hoofdreden. Maar ze hebben nu een illegale woordstokers opgericht. Hartstikke interessant, en daar gaan ze over vertellen. Maar we beginnen natuurlijk met Marco.
2: Dit is 2-4.
1: Goedemorgen, Marco.
3: Goedemorgen, John.
1: Ja, nou, het is warm en het wordt nog warmer, heb ik begrepen.
3: Ja, het wordt zeker warm. Even wachten hoor, ik pak even mijn mobiel over. Het batterijtje was bijna leeg, maar hij is een beetje opgeladen.
0: Ook, ik dacht dat jij het uit je hoofd deed, maar...
3: Ja, nee, ja, maar goed, zonder telefoon wordt het hard schreven naar Schiedam.
1: Ja, dat is wel ver hoor.
3: Ja, dat is wel ver. Ik kom er heel uit, maar ik zit wel in de tuin. Maar het wordt inderdaad nog wat warmer. Maar ik ga jullie ook even meenemen in wat statistieken, had ik vorige week beloofd. Want we beleven wel weer een uitzonderlijke periode. Wat is er nou gebeurd? Mensen die kijken natuurlijk altijd van, hoe warm is het nou, hoe warm was het in het verleden? En zeker in het weer vinden, je kan geen krant openslaan of tv of weet ik. Dragen zelfs ik ook aan bij, van alle statistieken. Maar zoals het er nu naar uitziet, de zomer is natuurlijk nog niet voorbij, dan zou het wel eens de allerwarmste zomer alle tijden kunnen worden.
0: Zo.
3: En dat zijn natuurlijk wel dingen die niet zo vaak voorkomen. Dus ik denk, ik ga eens de statistiek kijken. En als je nou kijkt tot en met 11 juli, en dan rekenen wij altijd vanaf 1 juni.

0: ons. En dat is dan 1/10 graad meer. Maar wat je ziet op dit moment is het natuurlijk... Ja, het is eigenlijk al weken heel stabiel en heel warm weer. En dat zie je ook eigenlijk na de periode van half juni. Dat is alweer bijna een maand geleden. Toen is het ook droog geworden. Sindsdien is er ook bijna geen regen meer gevallen. En het is gewoon heel stabiel. We zitten steeds onder de hoge druk. En ja, nou afhankelijk van of de wind dan waar het hoge drukgebied de kern ligt, zoals we dat noemen. Ligt dat ten noorden van ons. Dan is er vaak een wat noordcomponent, dat hebben we nu. En dan ligt dat dan ten zuiden van ons. Even simpel gezegd, dan hebben we vaak een zuidcomponent. En dan krijg je dus die extreme. Nou, wat je dus nu krijgt, we hebben op dit moment toch nog steeds iets van noordoostenwind. En dan wordt het wel warm, maar niet meer die extreme. Nou zou het zo kunnen zijn dat vanaf dinsdag, woensdag, donderdag zo'n beetje, dat wordt dan voorspeld, dat we dan toch wel weer die oostcomponent krijgen. Ja, en dan wordt het natuurlijk echt aflandig, die wind. En dan kunnen we wel weer 30 zien in onze omgeving. Of dat nou precies is, of 31 of 29, dat gaan we zien.
1: Ja, Marco, Paulus hier nog even. Heel vaak bij weerbericht hoor je het wordt zoveel graden, maar de gevoelstemperatuur is anders. Maar bij deze warmte hoor ik dat helemaal niet. Heeft dat met wind of zo te maken?
0: Nee, dat ben ik wel met je eens. Dat was dan weer een soort modewoord. Maar ja, de gevoelstemperatuur is een combinatie van de wind, de zon, de relatieve vochtigheid en de temperatuur.
1: Ja, ja, je had daar zo'n mooie afkorting voor, geloof ik.
0: THSW in het Engels. Ja. Volgens mij in het Nederlands is het iets anders. Maar wanneer ga je dat vooral merken? Op het moment dat het heel vochtig is. Maar ik weet niet hoe jullie het ervaren op dit moment. We vinden het wel warm, maar het is natuurlijk veel drogere warmte dan we een tijdje geleden hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dit is wel... Dat je ook s'nachts, hè? S'nachts is het natuurlijk een graad of 17, 18. En vorige keer zaten we dik in de 20, was 5 graden warmer.
1: Ja, dat is prettiger dus, toch, hè?
0: Zeker, dus we gaan van de week dan toch wel weer waarschijnlijk toch die 30 zien. Of dat nou precies is, nou dat als we weer 5 dagen boven de 25 halen, nou dat halen we zeker, dat kan ik je wel vertellen. Maar dan moeten er 3 boven de 30 zijn, nou dat gaan we dan zien. Vandaag, morgen weet ik het niet, denk ik niet. Maar het zou kunnen. Ja, gisteren was het ook bij ons 27,9, zou bij jullie niet veel anders geweest zijn.
2: Nee.
0: Dus er is niet zoveel voor nodig. Maar dat zijn wel bijzondere dingen die we nu meemaken. Voor de mensen die het echt leuk vinden, bij KNMI staat een heel uitgebreid artikel van hoe dat nou kan. En hoe de temperaturen worden in de steden. Dan, Berlijn staat er volgens mij bij, Parijs en Sevilla. En dan zie je dat gewoon stijgen. Ja, maar om even perspectief te plaatsen, die 19,5 graad. Dat, als we dat halen, en zelfs in Limburg gaan we boven de 20. Dan, en ik geef terug naar mijn jeugd, hè, vroeger op school, 50 jaar terug. Maar was het 16,5 wat we dan altijd als norm hadden hier. Dus het is 3 graden warmer, hè?
2: Ja, zo.
0: Dus dat maken we wel mee. Maar nu de statistieken. Maar ja, ik zeg altijd, hoe ervaren jullie het? Hè? Want dat vraag ik altijd aan de luisteraars ook, van hoe ervaren jullie dat nou? Het vraag ik aan jullie, hoe heb je dat nou ervaren de afgelopen dagen?
2: Nou, ik vind het wel uit te houden. En er staat af en toe al wel een beetje wind. En wat mij ook opvalt, dat het 's nachts toch een beetje vochtig is. Want er zit dan condens op de auto.
0: Ja, dat heeft dan ook alweer te maken met het seizoen. Hè? We zitten natuurlijk alweer een maand na de langste dag. En dan zie je toch inderdaad relatief dan de vochtigheid. Omdat de zon, de duur van de zon wat afneemt. Maar dat ben ik met je eens. Maar het koelt natuurlijk ook wel erg af. Dus dan krijg je ook...
1: Ik heb het geluk in mijn tuin dat ik een stukje terras heb met stenen. En een aardig stuk gras. En als het erg warm wordt, ga ik lekker in het gras zitten. En dat scheelt toch al gauw een paar graden, volgens mij.
0: Ja, dat scheelt gigantisch. Doen ze ook in steden. Hè. Zijn ze nu echt weer meer bomen aan het aanplanten. Gisteren zat ik op de racefiets. Kwam ik uit Alkmaar. En dan fiets je door de duinen. En dat is natuurlijk altijd warm met dat zand. Maar zo gauw je natuurlijk bij bergen komt. Dat is niet hoog, hoor. Maar.
1: Bergen met een hoofdletter, ja.
0: Nee, bergen, ja. Maar dan fiets je onder de bomen. En dan merk je meteen het verschil. Ja. Dat heb je ook als je bij jullie door... bij de Broekpolder daar. Nee, hoe heet dat nou? Jullie dat mooie...
1: De Broekpolder in Vlaanderen.
0: Toch, ja, Broekpolder. Ik was even de war met de Broekpolder. Maar als je hebt ook een stukje onder de bomen, dan merk je meteen het verschil.
1: Ja.
0: En goed, bomen planten, dus dat is het. Maar wat ik net aan jullie vroeg, daar ben ik het mee eens. Het is natuurlijk best uit... Je zegt het wel uit te houden, ja... Voor mensen die naar binnen zitten of wat dan ook, dan moet je daar rekening mee houden. Maar ik denk dat het gewoon mooi is. Mensen kunnen naar het strand, hè, want het vakantie begint.
1: Ja.
0: En het enige is, mijn tuin, die doet er wat minder. Hè? En die Paulus, die aardbeidjes moeten toch wel een beetje water hebben. Want dan,
1: ja, die ene heb ik gisteren op, die was lekker. Die,
0: nou, hebben jullie er een leuk feestje van gemaakt?
1: Ja, een aardbeienparty hebben we gegeven, ja. Hey, maar even nog een vraag. Jij zit midden in het Westland, daar barst het van de

0: tuin dus, die hebben allemaal kassen. Want ja. Wat vinden die van dit weer? Moeten die dan ook koelen in zo'n kas?
1: Ja, dat gaat natuurlijk niet. We hebben nog geen airco, daar zijn ze wel mee bezig. Hè. We hebben wel volgens mij eentje die in Saudi-Arabië iets aan bouwen. Dan moet je wel koelen. Maar we hebben daar natuurlijk het ouderwetse concept voor, dat is krijten. Zeg je
0: ja, dat ze al die ruiten wit maken.
1: Sorry?
0: Dat ze al die ruiten wit maken.
1: Ja, en dan spuiten ze erop. En doordat het dan regent, wordt het dan vanzelf minder. Maar ja, het regent nu niet, dus dan En dan hebben we natuurlijk schermdoek. Maar schermdoek, daar houden we eigenlijk... Dan gaan we natuurlijk de kast van onder belichten. En dan houden ze boven en dan proberen ze de dagritme na te bootsen. Maar ja. Dat heb je meer in de winter aan dan in de zomer. Dus ja. Het is inderdaad warm. Maar gisteren vroeg iemand dat ook. Die zat bij mij in de trein. We zijn met fietsen ook maar in de trein gegaan en terug fietsen. En die man zegt ook, ja maar, is dat dan een probleem? Ik zei, ja, dat is toen maar de vraag. Vroeger was het natuurlijk ook warm. En vaar ik in het gewas, hè, als je tomaten hebt, dan heb je daar natuurlijk ook weer wat schaduw van.
0: Ja.
1: En dan is het wat vroeger beginnen en wat
2: ja, stoppen.
1: Wat je wel problemen mee krijgt, maar zonder nou een heel tuinbouwverhaal te gaan houden. Doordat je natuurlijk lage grondwaterstand hebt. Omdat het droog wordt, dan krijg je weer zilting. Dus dan krijg je wat zout.
0: Ja.
1: En daar hebben we dan wel wat problemen mee. Maar goed, we gaan steeds meer naar gesloten kas. En dan zeggen mensen, is het dan te warm om te werken? Maar wat doen ze nou? Tegenwoordig zetten ze die planten vaak, bijvoorbeeld potplanten, die zetten ze op een soort verrijkbare tafel, heel groot. En er komt niemand meer in de kas.
0: Kijk.
1: Dus die tafel die verplaatsen dan zeg maar naar de hal. En daar worden dan de dingen verpakt en gecorrigeerd, zeg maar.
0: Gemakdienst.
1: Ja. Dan hoef je in principe niet meer de kas in. En een stukje robotisering. Maar die kas is natuurlijk in principe gebouwd. Eigenlijk, die tuin heeft maar één probleem in heel zijn leven. Dat is eigenlijk de factoren die van buiten negatief zijn voor zijn planten om niet tegen te gaan. Dus inderdaad, glas eromheen en bestrijding. Nou, daar kun je ook over discussiëren. Maar dat is het enige wat die man natuurlijk doet om dat zo optimaal mogelijk te krijgen. Daarom zijn die aardbeien in die kas toch wat groter dan in de tuin, Paulus.
0: Ja, ja. Nou, dan moet ik een kastje bouwen.
2: Ja, maar als je ze nou meer water geeft, worden ze dan niet groter, die aardbeien?
1: Ik heb het van week opgezocht. Meer water, omdat 98% uit water bestaat, dat helpt. Maar het heeft ook met bemesting te maken. Ja, en dan weet ik het dus niet. Dan zou je dus inderdaad moeten gaan kijken van hoeveel is nou veel. En is het allemaal wel goed en dergelijke. Grootte van de pot en zo. Maar goed, wij zijn een beetje hobby aardbeien, jongens.
0: Ja.
1: En, nou, ik vind het leuk.
0: Maar ik heb er een bakje naast gezet van de supermarkt. Ik zeg, jongens, zo moet het worden.
1: Ja, nee, dat is... Maar goed, als ik heel even naar vooruit kijk, hè, want ik ga ook een stukje in de krant schrijven, weer in de regionale krant van de schoolvakantie begint, hè, deze week. En dan is het in het verleden vaak geweest dat het weer omsloeg. Dat zou natuurlijk lullig zijn voor die kinderen. En ook voor de mensen die vakantie hebben.
0: Ja.
1: Maar de geleerden die roepen dan van ja, het komt weer een zonale stroming. Nou, dat is dan, laten we zeggen, vanuit het westen. Dus ik heb even zitten kijken. Nou, dat hoeft in principe helemaal niet zo slecht te zijn. Want wat zie je nu in de loop van de week? Dan inderdaad wel die wind naar het westen. Maar dat we toch hoge druk invoeren houden, zou dat dan eigenlijk gewoon weer droog blijven. Alleen dan gaat de temperatuur naar waardes van, laten we zeggen, tussen de 22 en 24 graden. Ja, is dat slecht? Ik denk het niet.
2: Nee, is goed, dat is
1: dus,
2: heerlijk.
1: Ik verwacht, dat is eigenlijk mooi. Dat zie je dus nu in de verwachtingen. En de lange termijn verwachting, dat wordt lastig. Maar als ik nu kijk van de maand juli, hè, dat durf ik wel te zeggen, de komende twee weken gematigd zomerweer. En deze week echt nog heet. Maar als je het allemaal op een rij zet, het is gewoon... we beleven toch wel unieke tijden. Aan de andere kant, het lijstje van die warme zomers. Ik heb gekeken, die laatste 15, daar vallen er ongeveer, daar vallen er 11 in deze eeuw. Die eeuw is nog niet zo lang bezig.
0: Ja.
1: En vorige eeuw hadden we 1946 of 47 en 76. En dat waren dan de pieken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: En nu gaan we er dik overheen. Maar er komt toch wel gemiddeld 1,5 graad warmer zijn. De normaal is nu rond de 18 graden. Vroeger was dat 16, 16,5. Nou, en we zitten nu... Wij gaan echt die 20 nog meemaken gemiddeld. En dat is... Dan praat je wel over de temperaturen die 40, 50 jaar geleden in Parijs golden. Het gisteren niet.
0: Ja.
1: Maar goed, ook mensen die... Ik vind het niet erg.
0: Ja, ik ben niet bijgelovig, maar sinds jij het weer doet bij ons is het altijd mooi weer in de zomer.
1: Ja, dat zeiden die jongens in het Westland ook al. Dus ik denk dat ik het maar blijf doen.
0: Ja, nou,
2: dus je uitstraling,
0: geen probleem.
1: Is goed, joh. Ik wens jullie een hele leuke uitzending. En ik had beloofd langs te komen. Ik heb gisteren eigenlijk heel lang op de fiets gezeten.
0: Kijk.
1: En ik moet nu even wat huishoudelijke taken doen. Dus dat houden jullie nog zo goed. Maar ik ga zeker weer binnenkort een keertje langs komen.
0: Succes bij het aardbeien plukken,
1: ja. Ja, ik neem dan aardbeien mee.
0: Oké, okay, is goed.
2: Dag.
0: Hoi, hoi.
1: Okay.

0: Ja, voor ons begint nu echt de lol. Nou, we zijn al om 10 uur begonnen met lol te maken. Dus. Hazes was vandaag 75 geworden, begreep ik dat? Volgende week.
1: Oh, nee, deze week.
0: Deze week. Nou, we nemen er een broodje worst op en een biertje. Dan denken we nog even aan hem. Op bezoek gekregen, Suzette Rondetap. Suzette, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, als jij hier komt, is er wat te beleven binnenkort, hè?
2: Ja, dat is vaak wel een combinatie.
0: Ja, nou, hartstikke leuk, toch? Jullie hebben al een Virueño achter de rug, hè?
2: Ja, we hebben al verschillende evenementen achter de rug door het seizoen heen.
0: Ja. Ja, en nu komt er weer een aan, maar daar gaan we bij eten.
2: Ja, dat is volgende week, 18 juli, zaterdag. En dat is voor ons heel oud vertrouwd, want dat hebben we al... zijn we al jaren mee bezig. Dan is er een diner in het Julianapark. Omlijst door muziek, wereldmuziek natuurlijk, want we zijn een wereldmuziekfestival. En mensen kunnen zich daarvoor inschrijven. En we hebben een geweldige cateraar, die maakt een vegetarisch menu.
0: Ja, ja. Is de muziek altijd en het eten op elkaar afgestemd?
2: Nee.
0: Het zou makkelijk zijn als je Chinese muziek hebt, dan ga je naar de Chinese natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Ja, nee, het is wereld.
0: Het is wel wereld, maar de muziek kan uit een ander continent komen dan het eten, zeg maar.
2: Ja. Ja, dat is zo.
0: En wat gaat er bij jullie gebeuren? Eerst maar even de muziek.
2: Floor Polder komt, daar zijn we heel blij mee. Dat is een dwarsfluitiste en een zangeres en ze componeert ook. En die komt met haar ensemble, dat heet Brisa Cariosa. Dat is Braziliaanse muziek. Zij heeft 5 jaar in Brazilië gewoond en zich ondergedompeld in de Braziliaanse muziek. En van daaruit, en dan ook met een knipoog naar, of tenminste eigenlijk met een combinatie met jazz.
0: Maar Braziliaanse muziek en dwarsfluit, dat...
2: Ja, maar dat gaat dus heel goed
0: samen. Ja, dat zal wel.
2: Ja. Ja, nee, zij is daar echt een ster in. En we zijn ook heel blij dat zij komt. Dus dat is ook swingend, een beetje bossa nova-achtig bijvoorbeeld. Ja,
0: dat kunnen we wel gebruiken met dit weer, hè? Een beetje, hè?
2: Ja, als het weer zo blijft, dan zijn wij heel blij.
0: Ja, ja, ja. Maar zij heeft meer muzikanten om zich heen, begrijp ik.
2: Ja, daar komt een ensemble mee met andere instrumenten.
0: En toch een dame die erbij zingt, zei je.
2: En zij zingt ook zelf.
0: Oh, ze zingt ook, maar je kan niet zingen en dwarsfluit spelen
2: tegelijk. Dat gaat heel moeilijk samen.
0: Dat zou op zich een unieke gebeurtenis zijn.
2: Ja. Dat is zo, ja.
0: En is het heel de tijd muziek tijdens het eten of gaat dat een beetje om en om? Hoe gaat dat?
2: Ja, zij spelen een aantal sets en dat is tijdens het diner. Ja. Zo hebben we het ook altijd gedaan.
0: Gezellig. En dan hebben jullie lange tafels of zijn het setjes die je neerzet?
2: Nee hoor, dat is ook dat maakt het ook allemaal heel sfeervol, vind ik, in dat Verrieke Park bij de koepel.
0: Ja.
2: Daar staan allemaal lange biertafels. Mensen schuiven ook bij elkaar aan.
0: Dat geeft ook iets. Dat maakt ook een leuke band natuurlijk.
2: Ja, ja. Nee, we hebben geen tafeltjes van 4. Zou ook praktisch onmogelijk zijn. Maar wij vinden juist deze sfeer heel erg aangenaam.
0: Ja.
2: Want het ziet er ook altijd heel leuk uit. Dat zien we ook van de foto's daarna. Van, nou, het is eigenlijk te gek. Het is vrij uniek, vind ik.
0: Het lijkt me nogal een organisatie, want in het park is niks. Dus je moet alles meenemen, je eten, het opwarmen, je bestek, je
2: borden. Ja, maar daar hebben wij een cateraar voor. En die helpen wij natuurlijk als hij daar met het eten
0: klaar staat. Die komt van een hele grote auto en daar zit alles in.
2: Ja, dat is een enorme voorbereiding. Dat is een 3-gangen menu en dan daarvoor ook nog met hapjes. En onze vrijwilligers helpen daar ook aan mee. Dat is altijd fijn.
0: Maakt dat nog wat uit wat je serveert of vinden de mensen het elk jaar gewoon leuk?
2: Nou, we hebben een aantal jaar nu gebruik gemaakt, zeg maar, van dezelfde cateraar. En die kookt vegetarisch. En ik vind dat heel prettig. En we merken dat de mensen dat ook fijn vinden. Ja,
0: ja? Dus er zitten geen mannen tussen die vlees willen.
2: Ja, dan moeten ze niet op die avond bij ons zijn. Nee.
0: Nee, nou ja. Maar goed, je dekt in ieder geval aardig alle mensen die al vegetarisch zijn. Die zeggen, nou, dan kom ik zeker.
2: Ja, het is misschien ook een goede stimulans, vind ik dan zelf.
0: Ja, ja.
2: Om zo te eten. En jij zei over de organisatie, ja, het is... je moet opbouwen natuurlijk, want er moet wel...
0: Mag je dat al een dag eerder doen? Of moet je
2: nee, dat
0: dag
2: doen
0: wij
2: altijd 's ochtends ook weer met heel veel vrijwilligers.
0: Lekker vroeg beginnen en dan...
2: De volgende dag... bouwen we pas af.
0: Oh, dat mag wel. Je hoeft s'avonds nog alles weer...
2: Nee, dat zou ook eigenlijk niet te doen zijn. En ik zeg er ook altijd bij van... Kijk, ik doe dit al jaren samen. We bestaan al vanaf 2011. En dat doe ik met Rob Dijkstra. En ik zeg altijd, hij is het brein. Hij verzint eigenlijk veel of alles bijna. En ik ben meer de uitvoerder. Ja, en we hebben natuurlijk veel overleg samen.
0: Heb je de eerste afleveringen zelf nog muziek gemaakt?
2: Ik heb wel eens gespeeld. Dat was inderdaad een van de eerste keren. En ja, ik vind dat zelf niet zo fijn. Ik ben altijd bang dat mensen denken, oh, heb je haar weer? Dan moet ze ook nog op de eigen festival spelen. Oh. Maar vorig jaar toevallig ook. En dat was het verzoek van Rob. Want we hebben inmiddels ook huiskamerconcerten bijvoorbeeld. En vorig jaar zijn we aangehaakt bij Schiedam 57. En toen hebben we in alle wijken muziek neergezet op één dag. En toen zei Rob, kan je nou ook niet even met... Want ik speel wereldmuziek zelf.
0: Ja, ja.
2: En toen heb ik dat gedaan. Maar ik vind dat ik dan ook veel mis, want de rest zie ik dan niet. Dan staan wij zelf te spelen. Dus ik ben er zelf niet zo van gecharmeerd.
0: Dit jaar ga je weer gewoon zelf genieten. Je hebt al één muziekgroep genoemd. Wat is de volgende?
2: Nee, dat... tijdens het diner is er gewoon, dat hebben we ook altijd zo gedaan. Ja, ja, die omlijst het hele diner. Ja.
0: Dat is nog een aardige tijd waarschijnlijk, want het duurt wel een uurtje toch dat je aan het eten bent?
2: Ja, langer. 6:30 is het de inloop. 7 uur start het diner. En ja, dat duurt wel tot 10:00 zitten mensen aan tafel. En dat is nu fijn.
0: Dan wordt het langzaam wat donkerder en gezelliger.
2: We hebben altijd wel verlichting. Maar normaal deden wij dit altijd in september. Dat zijn de mensen gewend, eerste weekend. En dan was het veel eerder donker.
0: Ja.
2: En we hebben nu een soort verandering toegepast. We organiseren nu meer dan alleen in het park. Want in oktober komen er bijvoorbeeld weer huiskamerconcerten. 13 september hebben we ook een evenement. Dat is bij Ketelver, dat is in Noord.
0: Ja.
2: En daar haken we ook bij aan.
0: Bij de oude Jacobuskerk daar in de buurt.
2: Ja, en daaromheen hebben wij dan ook tuinconcerten bijvoorbeeld.
0: Een hoop concerten hebben we tegenwoordig. Huiskamerconcerten, tuinconcert.
2: Ja, we zijn wat gaan uitbreiden en daar hebben we zelf veel plezier in. Dat het niet alleen maar dat ene weekend in het Julianapark is.
0: Ja, nou is het natuurlijk pas gezellig als het lekker druk is bij zoiets.
2: Ja.
0: Hoeveel aanmeldingen heb je al?
2: Er zijn er nu tussen 70 en 80, maar we kunnen 100 mensen
0: dat is, max.
2: Plaatsen.
0: Anders is het eten op.
2: Ja, dat is ook voor de cateraar, maar ook voor de locatie zelf, want anders wordt het wel heel druk. En het leuke is dat dat ook elk jaar uitverkocht is. We hebben nog nooit meegemaakt dat er dan minder waren dan
0: net. Maar het is al volgende week zaterdag, dus dan het laatste komt deze week wel binnen, denk ik.
2: Ja, en dat is ook volgens onze ervaring. Dat de laatste week, op een gegeven moment hebben we zelfs een wachtlijst.
0: Of je
2: laatste
0: komt
2: week gaat
0: hier,
2: het hard.
0: Je komt altijd hier en dan worden de laatste
2: dan, kijk, dit is natuurlijk het gevolg van dit interview. Ik zit hier niet voor niks.
0: Heel goed, ja. Wat kost het als ik mee wil eten?
2: Het kost 32,50. Dat is dan voor een 3-gangen menu. Je moet daarvoor reserveren. We moeten weten wie er komt.
0: Ja, hoeveel aardappelen er geschild moeten worden.
2: Bijvoorbeeld, ja. en dan kun je een mailtje sturen naar ons mailadres. Dat is festivalverueno@gmail.com. Of via de site kan het ook. Of via het telefoonnummer van Rob. Dat kom je ook overal
0: tegen. Als je
2: een
0: beetje googelt, kom je al gauw bij jullie terecht.
2: Ja, maar sowieso het mailadres is altijd wel
0: Als ik daarbij wat bij wil drinken, hoe gaat dat?
2: Daar hebben wij een bar voor. Ja. Er staan dan weer ook vrijwilligers achter de bar. En dat komt er dan bij, bij de prijs. Dan daar kun je wat te drinken halen. Ja.
0: Hartstikke leuk. Ga je zelf mee eten, heel vlug, en met een bordje in de
2: hand? Ja, ik ben altijd te onrustig op zo'n avond. En ik help natuurlijk ook mee met serveren en zo. Maar ik weet dat het altijd heel lekker is. En ik snoep wel mee, hoor. Ja. Maar ik ga er niet bij zitten. Nee.
0: Maar er wordt goed weer voorspeld, dus het moet hartstikke leuk worden natuurlijk, hè?
2: Ja, ik denk dat wij heel erg gaan boffen, ja.
0: Oké. Nou, ik denk dat wij alles wel zo'n beetje gehad hebben. Kom je nog een keer terug voor het volgende...
2: Dat hoop ik dat het mag.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, dat. Hartstikke fijn.
0: Oké. Nou, veel plezier volgende week.
2: Dank je wel.
0: Zeg nog één keer waar de mensen even kunnen kijken. CQ reserveren.
2: Zij kunnen trouwens ook altijd kijken op de social media. Facebook, Instagram, daar schrijven we van alles op. Het reserveren kan via de site. De site is ook gewoon verueno.nl. Dan staat die tilde niet op de N.
0: Nee. Dan zoek je eigenlijk helemaal de krampen. Natuurlijk.
2: festivalverueno@gmail.com. Dat is rechtstreeks. En er zijn ook altijd telefoonnummers te vinden.
0: Moet ik nog speciale kleding aan? Moet ik Braziliaans gekleed gaan of niet?
2: Dat lijkt me heel erg aantrekkelijk.
0: Oké. Succes, veel plezier volgende week.
2: Dankjewel.
0: En met hopelijk 100 mensen.
2: Ja, dat gaat gebeuren.
0: Oké, dankjewel.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Je luistert naar 2 op zaterdag.

Cat Stevens en Father and Son. We hebben het over een stadswandeling in de binnenstad van Vlaardingen morgen. En dat zijn de stadsgidsen van Vlaardingen verzorgen aanstaande zondag 12 juli een stadswandeling door de binnenstad. De start is om 14:00 bij het stadhuis op de Markt. De wandeling duurt ongeveer 14:00 en laat historische plekken zien uit de lange geschiedenis van de stad. Deelname kost €3 per persoon en aanmelden kunt u via stvld.nl en agenda. En daar kunt u het vinden en dan kunt u zich aanmelden voor de wandeling morgen. En dat begint om 14:00 'smiddags.

0: Ja, dat was Raccoon. Aan de telefoon hebben we Hans Loendersloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, van Harpe Davids in dit geval.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, je hebt eigenlijk nog een andere pet. En dan komen we zo op de basisschool De Klinker.
1: Oh, ja, oké. Maar het ging vandaag over Harpe Davids, geloof ik.
0: Ja, nou, jullie gaan daar optreden op 13 juli.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan s'avonds van 7:30 tot 8:30, dus een uur.
1: Ja, ja.
0: En het ja. En de temperaturen zullen toch wel behoorlijk pittig zijn voor jullie.
1: Ja, maar we zijn het wel een beetje gewend. Want we repeteren normaal gesproken in de school. En de laatste week is natuurlijk ook al behoorlijk warm in school. Dus eigenlijk is het misschien buiten nog wel lekkerder om dan te spelen. En nou ja, dat doen we dan voor het hoofdingang op het plein van De Klinker. Aan de Bernardezijzendraadsingel.
0: Ja. En wat kunnen de mensen die komen kijken verwachten? Wat voor soort muziek?
1: Nou, het is lichte muziek. Het is muziek wat we ook de laatste tijd al aan het instuderen zijn, waarvan een aantal werken we ook in het najaar gaan uitvoeren. We spelen in ieder geval een Mars Cardiff Castle, een mooie Mars van Powell. We spelen een wat programmatisch werk van een Belgische componist uit vier delen. Dat heet Rapunzel. De Mars of the Trolls van Grieg. En een musical fantasy. Dat is een wat big band-achtig stuk muziek. En dat is allemaal leuk om aan te horen.
0: Ja, en als mensen... Het is gratis om langs te komen...
1: Ja, we kunnen op het schoolplein natuurlijk niet entree gaan heffen. We doen het eigenlijk al jaren hoor. Het is ook meteen de laatste bijeenkomst van de vereniging. Voor het laatste moment van het seizoen. En zo'n pleinconcert, dat vinden we leuk als de mensen uit de buurt maar ook verder kunnen komen. We zetten wat stoelen neer. Het kost natuurlijk ook weer niet zo lang. Dus je kunt ook staande natuurlijk luisteren. Maar het is ook helemaal geen probleem om een eigen stoeltje mee te nemen om te luisteren naar het orkest.
0: En hoeveel mensen kunnen er op dat schoolplein? Veel?
1: Nou, heel veel. Het plein is heel groot van De Klinker. Dat was zeker geen probleem. Maar het zit hem altijd zo rond tussen de 175 en 100 personen die dan gaan komen. Dus we zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk mensen komen luisteren. Dat is voor de wijk leuk en dat is voor ons leuk.
0: Maar die mensen komen dan luisteren. Maar een consumptie, dat leveren jullie niet dan...
1: Nee, het punt is een beetje, vorig jaar was het in het kader van het 750 jaar Schiedam, hebben we daar nog wat subsidie voor gekregen. En toen kon het eraf. Dat wordt nu wat lastiger. Dus we vragen eigenlijk ook geen bijdrage, maar we kunnen ook gezien de kosten die we sowieso al maken voor zo'n concert, ook nog niet consumpties regelen. Dat is misschien jammer, maar goed, dat is nu eenmaal zo.
0: Ja, dan moet je dus je eigen flesje water maar even meenemen.
1: Je eigen flesje water meenemen. Dan weet je zeker dat het goed is. Dus dat moet geen probleem zijn. Dus vandaar.
0: Het is op het schoolplein van basisschool De Klinker. Daar ben jij de hoogste baas van, heb ik begrepen.
1: Nou, Bas. Bas. Ik ben per 1 juni geen directeur meer van de school, maar gewoon leerkracht. En ik heb inmiddels een goede opvolger gekregen die per 1 juni is gestart. Dus het is iets anders. Ja, ik ben niet meer de eindbaas, zoals het heet.
2: Ja, heb je een mooi afscheid gehad, Hans? Die Paulus hier?
1: Ja hoor, zeker. Een mooi afscheid met alle directeuren van Primo Schiedam. Hè, het bestuur van mijn school. En ik had eigenlijk al een aardig afscheid gekregen. In verband met het 40-jarig onderwijsjubileum. Dat was in september. Kijk. Nou, dat was zo'n groot feest. Ik heb gezegd, als ik stop als directeur, dan hoef ik niet nog eens zo'n feest te hebben. Dan zeggen we gewoon van, het was leuk geweest en ik heb een goede opvolger. En dat was het dan. Dus dat is geen enkel probleem.
2: En hoe moet dat nu, na de vakantie?
1: Na de vakantie, ja, nou goed. Zoals jullie wel of niet weten, Primo en Wijze gaan naar alle waarschijnlijkheid fuseren met elkaar. Mij is gevraagd om ook wat bezig te houden met de systemen die er zijn voor het onderwijs, om die aan elkaar te gaan maken. Ah, dus dat is ook wel een klus die ik het laatste jaar van mijn werkbare carrière nog hoop te kunnen vervullen.
2: Ja, nou ja, je hebt 40 jaar ervaring, dus dat lukt toch wel.
1: Op mijn school. Dit is natuurlijk met systemen en dat soort dingen. Maar dat heeft altijd wel mijn affiniteit gehad. Dus dat moet wel gaan lukken.
0: Maar het is toch automatisering?
1: Ja, en automatisering in school is tegenwoordig ook gewoon veel. Laten we duidelijk zijn. School is ook een bedrijf. Dus alles met kantoorapplicaties en ook de leerlingenadministratie. Ja, dat is natuurlijk allemaal Dat is allemaal software en daar moet je goed naar kijken. Zeker als je dat samen gaat doen met een ander bestuur.
0: Okay. Ja. Want je, dat al die klassen hebben natuurlijk zo'n groot scherm waar die kinderen op alles op te zien krijgen. Dus daar ben je ook nog even mee bezig.
1: Ja, dat doen we sowieso al. Dat staat er een beetje los van hoor. Dat werkt sowieso toch altijd wel. Maar er zijn wel dingen die natuurlijk als je dat vergelijkt met het verleden er allemaal wel bij is gekomen. Hè. Het bord en het krijtje. Sommige leerkrachten die weten geen eens van een bord en een krijtje meer is. Want hebben eigenlijk alleen nog maar geleerd om met die digitale systemen te werken.
2: Ja, wij zijn nog uit de tijd dat we met de lineaal op onze vingers kregen, Hans. Ja.
1: Nou, dat was toch wel een stukje. Dat mocht in mijn tijd ook al niet meer.
2: Nee, nee, nee.
1: Ook in de jaren 60. Maar uit krijt en een bordje en een vulp en een
0: kroontjespen.
1: Een kroontjespen om
2: te
1: kopen. Dat heb ik nog meegemaakt.
2: Ja, Hans, nog een vraag. Jij zit bij die muziekvereniging. Jij kon je school gebruiken als een beetje als clubgebouw, zal ik maar zeggen. Blijft dat wel gewoon?
1: Ja, dat hoop ik wel. Kijk, clubgebouw, het is onze repetitieruimte waar we repeteren. Verder doen we daar natuurlijk niet veel andere dingen in dat gebouw. Dat kan ook niet, het is onderwijs. En het zou wel fijn zijn als ook in een nieuwe situatie wij gebruik zouden kunnen blijven maken.
2: Ja, want menig muziekvereniging.
1: Van de oude repeteren. En dat is niet alleen Wapendaaf, er zijn meer verenigingen, ook in Vlaardingen.
2: Ja.
1: Die gebruik maken van een school om daar te muziceren.
2: Ja, menig muziekvereniging zit al in de problemen tegenwoordig.
1: De verenigingen, niet alleen in Schiedam hoor, maar ook in andere. En daar komen wij nog wel redelijk vanaf. Maar goed, kort geleden heeft natuurlijk een Schiedamse vereniging, Juliane, ook gezegd, we gaan ermee stoppen.
2: Ja,
1: omdat ze ook uit een gebouw moeten. De muziekverenigingen sowieso in het land hebben het wel zwaar.
2: Ja. Maar goed. Hou het hoofd nog even boven water.
1: Ja hoor, we blijven gewoon lekker vrolijk musiceren zolang dat kan. En dat is in ieder geval aanstaande maandag om half acht op het Klein van de Klinker.
0: En dan gaan jullie in september, doen jullie nog een concert?
1: We hebben in oktober een uitgesteld uitwisselingsconcert in Oostvoorne. Daar gaan we dan heen naar een vereniging die ons heeft uitgenodigd om daar te musiceren.
2: Ja, hartstikke gezellig.
0: Heel mooi.
1: Dus dat wordt ook leuk. Zeker.
2: Veel plezier maandag.
1: Dankjewel.
0: En veel mensen hopelijk.
1: We gaan hopen op veel publiek. Oké, dankjewel.
0: En bedankt voor je bijdrage.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Dag.

0: is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarendsveen 5 kilometer file. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoop te Brekseplein 5 kilometer file, kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Ja, als je 50 keer Black Betty zingt, dan zal het wel zo heten, denk ik. Welkom bij het tweede uur van 2 op zaterdag. Waarin we allereerst even gaan praten met Edwin Poot van de Rijnmond Band. Welkom.
1: Welkom.
0: Je bent voorzitter van de Rijnmond Band.
1: Klopt.
0: Allang?
1: Sinds coronatijd, sinds 2000.
0: Oh, dus was dat door corona of dat je voorzitter werd?
1: Eigenlijk, ik kwam weer terug naar Schiedam toe. En het werd dus benaderd door de vereniging. Ze zocht nog een nieuwe voorzitter. En zijn we gaan praten en dan zijn we uitgekomen. En vervolgens ben ik daar de voorzitter geworden.
0: Ja, ben je zelf ook lid gewoon? Je speelt iets of niet?
1: Ik speel nu niet meer. Ik heb al vroeger gespeeld bij de Rijnmond Band. Begon als klein manneke bij de jeugd Rijnmond Band.
0: Kijk.
1: 1976. Dus,
0: kijk.
1: 25 jaar gezeten. Toen naar Bergen en Zoom verhuisd. En toen weer teruggekomen. Dus en sindsdien heb ik de rol van voorzitter. Dus,
0: daarna niet meer gespeeld in het grote.
1: Nee, dus het niveau ligt dusdanig hoog. Dan zou ik wel 24 uur per dag moeten repeteren om dat aan te kunnen. Dus,
0: Okay.
1: Laat mij maar gewoon voorzitter zijn. Daar is ook genoeg werk voor.
0: Dus we zien je niet terug volgende week in Kerkrade.
1: Nee, dus ik mag
0: je niet op het veld, laat ik het zo zeggen.
1: Mag ze aanmoedigen.
0: Oké, daar gaan we het dus even over hebben. Het Wereldmuziekconcours. Ik las van de week ergens, het is eigenlijk de Olympische Spelen onder de muziekwereld. Vind je dat ook?
1: Dat klopt. Dus, het is eigenlijk een groot event dat eens in de 4 jaar plaatsvindt. Orkesten uit de hele wereld doen daar mee. Eigenlijk van alle continenten. Dus het is een hele spektakel. Het duurt 3 weken lang. Dus je hebt niet alleen mars- en showwedstrijden, maar ook verslagwerk, dirigent, harmonie, fanfare, brassband.
0: Ik kwam het programma tegen, maar ik kon amper de Rijnmond Band vinden. Zoveel orkesten deden er mee. Hè?
1: Ja, dat is echt
0: bizar. Het is niet elke dag, maar wel heel veel dagen. Hè? Het
1: zijn vooral in de weekenden. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. En dan door de week heb je dan in Kerkrade, door de hele stad heen, heb je dus allerlei evenementen, festiviteiten met muziekpodia. Ja, dat is gewoon,
0: daar de hele stad swingt een beetje mee dan.
1: Ja, dat klopt. Ze doen er ook mee. Dus het is altijd een heel gezellig evenement.
0: Ja, ik las zelfs, je hebt een Belgian night, een German night, een Dutch night, een Italian night, een French night. Kortom, van alles wat.
1: Dat klopt. Allemaal beroemde orkesten uit die landen treden dan in de Rode Hal op. En kunnen dan genieten van muziek uit die landen.
0: Ja, ja. Maar het is een concours, dus het is een wedstrijd.
1: Het is een wedstrijd, dat klopt. Dus dat is weer onderverdeeld in allerlei divisies. Van de jeugddivisie tot aan de World, de Championships Division. Het is een beetje de Champions League van de voetbal.
0: Ja, daar zitten jullie in, hè?
1: Ja, wij zitten in de allerhoogste divisie. En goed, er staat ook een titel op het spel. Echt niet echt de officiële wereldkampioenschap, maar het is ongeveer een beetje van dat.
0: Ja, ja. En wanneer zijn jullie aan de beurt? Of moet je een paar keer optreden? Hoe gaat dat?
1: Een paar keer optreden. Dus de opzet is

0: lagen.
1: Oh ja.
0: Die mogen dan daar nog.
1: Het is niet zo dat je dus bij WK voetbal als je afvalt dat je gelijk naar huis gaat.
0: Ja, dus wij mogen nog een dagje blijven. Dus, maar we gaan uit van dat we zeker de finale halen. En,
1: maar het tijdstip waarop je het veld moet betreden, dat wordt nog geloot of zo?
0: Dat is al geloot. En wij zijn aanstaande vrijdag om 7:55 in de avond aan de beurt.
1: Oh,
0: dus dat is gunstig, want als je naar de weersberichten kijkt, dan kan het nog wel eens warm worden.
1: Dan is het lekkerder als het een beetje afgekoeld
0: is. Ja, en na ons is het nog één orkest. En dan om 9:00 begint dan de finale. En dan horen we welk orkest door zijn naar de zondag. En er wordt ook gelijk geloot.
1: Oh, ja, ja. Ja, alles is warm weer. Je kan moeilijk als Rijnmond bent in de korte broek gaan lopen natuurlijk. Hè?
0: Nee, inderdaad. Dus hoe gaat het jasje uit in die finale? Maar oké. Okay,
1: dit alles vindt plaats in het Parkstadstadion, heet dat geloof ik. Hè? Ja, het stadion van Rode JC.
0: Klopt.
1: Daar kunnen natuurlijk heel veel mensen kijken.
0: Het is nog niet uitverkocht, begreep ik. Dus, maar de meeste mensen willen graag op de hoofdtribune zitten. En, want ja, de shows worden allemaal front gespeeld. Dus met gezichten richting de hoofdtribune. En,
1: dat is waarschijnlijk aan de lange kant waar...
0: De overkant vaak nog wel plek zat. Ja, want anders kijk je tegen de achterkant van het orkest aan. Maar ja, op de hoofdtribune zit je cool, want het is natuurlijk helemaal overdekt.
1: Ja. Is dat fijn spelen in zo'n stadion? Of krijg je dan veel, veel echo, hoe heet dat?
0: Het is op zich goed spelen, je krijgt wel veel klank weer terug. Maar ja, we trainen het zo bevattelijk dat het, dat het bijna niet merkbaar is. Dus.
1: Ja.
0: En ja, je ziet ook het publiek, het enthousiasme van het publiek, de applaus die je continu dan hebt. Dus ik heb het zelf 3 keer mogen ervaren, maar het geeft wel een kick.
1: Ja. Ja,
0: als je al die duizenden mensen in de stad ziet zitten en dan ze applaudisseren voor je, dan... geeft toch wel een kick als je dat zo meemaakt.
1: Dat is toch wat anders dan als je in Schiedam voor Sinterklaas staat te spelen.
0: Ja, dat is ook mooi. Hè? Ik zeg het heel eerlijk. Hè? Dat zijn, ja, zijn wel 2 uitersten. Maar Sinterklaas is natuurlijk ontzettend leuk om te doen voor de kinderen. Ja. En dat is altijd, maar het is gewoon heel ontspannen weken. Dus er staat geen druk op.
1: Jullie gaan daar naartoe. Je moet er een paar dagen zijn, begrijp ik. Ja. Gaan dan de tenten en de caravans mee? Hoe gaat dat?
0: Nee, we gaan met de bus. We hebben een boerderij, een kampeerboerderij in België gevonden. Want het was best moeilijk om in Nederland wat te vinden. Want ver van tevoren worden door de organisatie van Kerkrade locaties gereserveerd. Ook voor de juryleden, maar ook voor andere orkesten uit het buitenland. En toevallig is ook André Rieu natuurlijk bezig met zijn concert in Maastricht. Dus ook daar zijn er mensen die gewoon echt hotels zoeken.
1: Slechte planning eigenlijk, hè?
0: Ja, maar het is wel gezellig. Dus uiteindelijk zijn we nu terechtgekomen in België. We hebben een kampeerboerderij, kunnen met z'n allen terecht.
1: Kijk,
0: dus, we nemen een auto vol met eten mee. Dus, we hebben een
1: en drinken niet waarschijnlijk, hè?
0: Nee, we drinken niet. Dus
1: nee, water. Flesjes water, ja.
0: Nee, we hebben echt een heel team om ons heen, zeg maar. Een materiaalteam die echt zorgen voor alle... voor de uniformen, de instrumenten, de props die we nodig hebben. En hebben we dames die voor ons gaan koken, zeg maar.
1: Kijk.
0: Dus dat de leden echt maar op één ding zich kunnen concentreren. En dat is de show.
1: Ja. En gaan er dan ook echtgenoten mee, behalve dames die misschien, of heren die koken? Maar kan je ook gewoon als metgezel mee?
0: Nee, dat niet. Dus we leven echt in een bubbel met z'n allen.
1: Dan moet je wel
0: zeker, dat is ook echt wel nodig, dat we kunnen ze concentreren. En afzonderen van, dus.
1: Nou, even een gewetensvraag stellen voor je wint of je eindigt hoog. Wat heb je daaraan? Behalve je naam, kun je dan op een tap toe meer geld vragen of zo? Of?
0: Nou, in het verleden was het wel zo dat als je naar Kerkrade ging en je presteerde goed, dan kon je er best wel bij taptjes veel nog uithalen. Maar er zijn steeds minder taptjes in de landen, dus is lastig. Maar goed, alle Nederlandse orkesten nemen daar een deel aan, het WMC, dus ja, je wil eigenlijk niet achterblijven.
1: De grote taptoe is dit jaar in Den Bosch, hè, zag ik in de Brabant.
0: Ja, klopt. Dus, daar gaan onze junioren naartoe.
1: Oh ja,
0: mee.
1: Dus, echt wat leuk.
0: De Marching Matter is dat. Die kinderen mogen dan zeg maar in die grote hal spelen. Dat is wel weer een festival, concours. Die worden daar beoordeeld door echt militaire mensen. En die kinderen kunnen dan ook een leuke prijs verdienen. Dus zeker voor onze jeugd ook ontzettend belangrijk dat ze podiumervaring opdoen. En zeker in zo'n grote hal.
1: Ja,
0: vorig jaar hebben ze meegedaan, maar dan was het in Ahoy. En dat is wel voor de kinderen heel indrukwekkend.
1: Zeker, hartstikke leuk.
0: En het is fijn dat ze dat en ook leuk dat ze dat willen organiseren voor de kinderen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, jeugd heeft de toekomst.
1: Veel plezier volgende week in ieder geval in Kerkrade. We gaan zo even verder praten, maar dan over iets heel anders. Over jullie huisvesting.

0: Nou, automatisch. Ik zie nog steeds dat Roelof met zijn vingers twee schuiven omhoog moet doen. Dus zo automatisch gaat alles nog niet hier. En we praten even verder met Edwin Poot van de Rijnmond Band. Net gesproken over het Wereldmuziekconcours. Wat eigenlijk al begonnen is, hè, want het is een hele
1: gisteren al begonnen
0: periode.
1: Dus.
0: Om elke keer met andere orkesten, andere disciplines. Maar volgende week is de Rijnmond Band aan de beurt. Nog even een klein vraagje. De burgemeester gaat ook mee, hè?
1: Nee, die kon niet. Dus,
0: oh, die kon niet?
1: Nee, dus hij zou aanvankelijk... Ja? hadden we al uitgenodigd om mee te gaan. Dus ze hebben al via de organisatie Kerkraad dingen geregeld. Maar helaas gaat dat nu lukken. Ja, de man heeft natuurlijk ook best wel heel veel om zich tenminste om te doen.
0: Ja.
1: Dus hij kan ze niet in zessen delen. Dus, nee. Maar hij steunt ons zeer zeker wel.
0: Ja.
1: Dus,
0: hij is toch eerder voorzitter of
1: hij is, hij is beschermer van
0: beschermer. Dan ben je automatisch, geloof ik, als je...
1: Als je burgemeester wordt, beschermer. Dus het is overgegaan van de heer Lamers naar de heer Bergman.
0: Ja, ja. Oké. Okay. We gaan het even hebben over jullie huisvesting. Rijnmond Band is een groot orkest. Hebben veel opslag nodig, willen repeteren, willen oefenen. Jullie zitten momenteel in de Van Deventerstraat, want daar zijn jullie terechtgekomen. Nadat jullie in de muziekschool zaten op de Lange Nielstraat. In datzelfde gebouw in de Van Deventerstraat zit ook de stichting Net Niet Genoeg.
1: Klopt.
0: Daar zitten jullie samen, zeg maar. Maar de gemeente wil dat gebouw ooit weg hebben, want daar moet woningbouw komen. En er is tegen de Rijnmond gezegd, ga maar wat anders zoeken.
1: Ja, dat klopt. Toen wij eigenlijk vanuit de Lange Nielstraat naar de Van Deventerstraat gingen, kregen we wel te horen dat het wel ook tijdelijk was. Ik kreeg dus zeg maar een voorlopig contract voor 4 jaar. We zijn in de tussentijd wel verder gaan zoeken naar andere locaties. Dat is best lastig om een nieuwe locatie te vinden. Want veel huurpanden van de gemeente zijn er gewoon in Schiedam niet. En veel wordt natuurlijk ook afgestoten. Ook wel begrijpelijk. Maar goed, nu hebben we inderdaad te horen gekregen dat we dus eind 2027 uit ons gebouw moeten.
0: Maar het was eerst maart, toch? Is het niet?
1: Het was eerst maart of wat nou. Maar uiteindelijk, door gesprekken aan te gaan met de gemeente, raadsleden, wethouders, is dat natuurlijk verlengd naar eind december 2027.
0: Stond het nieuwe college daar anders in dan in het oude college?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik denk ook wel dat vanuit de ambtenarij gewoon zoiets hadden. Oké, jongens, we hebben geen locatie, dus er is gewoon niks. Nou, dan ga ik toch eens even om de tafel zitten met het nieuwe college. En met de oude colleges hebben we ook wel mee gesproken. Maar ja, die mensen traden af. Dus zijn we gaan praten. En we zijn gewoon toch flink aan het zoeken naar een locatie. Het zij dat we zelf gaan bouwen of dat we via de huren van de gemeente...
0: Zelf gaan bouwen, oh, dat klinkt
1: interessant. Maar dat was een gegeven dachten van nou hartstikke leuk. Maar dat gaat wel een duur grapje worden. Dus,
0: toch wel, ja.
1: Ja, dus we zijn gewoon in goed overleg met de gemeente. Zeker met de wethouders om te kijken van of we een duurzame oplossing kunnen hebben.
0: Ja.
1: Niet dat we over 5 jaar weer ergens anders heen moeten. Dus.
0: Ja, want nou begreep ik in eerste instantie dat er dan gauw gezegd wordt... jongens, zoek zelf maar wat. Maar ja, daar was niet iedereen het mee eens. Help die mensen, dat is een stuk cultuur van de stad.
1: Ja, dus het is wel een omslag, merken wij. Het is altijd al gezegd, ook vanuit de ambtenaren van luister even... de gemeente is niet verantwoordelijk voor jullie huisvesting. Dat moet je zelf doen. En is in principe ook wel waar. Alleen wel eens even, maar er is gewoon heel weinig te vinden in Schiedam. Dus help ons, weekbroer. We willen graag door, we willen meedenken. We gaan geen deur intrappen, maar gewoon, wat kunnen we? Wat kan wel, wat kan niet? Nou, uiteindelijk in dit college is daar wel het besef van ontstaan. Die zeggen van prima, we gaan gewoon kijken wat ik in hoeverre we iets van vastgoed kunnen omzetten naar maatschappelijke doeleinden. Dus, nou, daar zijn wij gewoon blij mee. Daarom hebben we ook nu al 1,5 jaar nog de tijd om te zoeken naar een nieuwe locatie. Er zijn ook veel gesprekken die dan aan moeten gaan met de politieke partijen en natuurlijk de wethouders.
0: Welke wethouder behandelt dit soort zaken?
1: Meneer Van Gulik? Ja, die is wethouder cultuur en sportzaken.
0: Ja. Ja.
1: Dus we gaan gewoon binnenkort met hem aan de tafel zitten. Oké, dit zijn onze wensen. Dus alle politieke partijen hebben al ons plan gekregen van wat we gedaan hebben en hoe wij over de zaken denken. En op die manier hopen we dan met elkaar gewoon dat er toch een geschikte locatie komt die we gewoon kunnen omzetten naar een mooi verenigingsgebouw.
0: Goed, je hebt nu zeg maar 1,5 jaar de tijd, dus je kunt lekker hopelijk in samenwerking met de gemeente iets vinden.
1: Ja, dus, maar zeg eens 1,5 jaar, maar dat is gaat hard hoor. Dus tijd vliegt. Dus,
0: maar goed, het is al beter dan maart. Want
1: ja,
0: dat
1: absoluut. Zeer zeker.
0: Maand,
1: ik ben er ook al blij mee. Dan, we gaan gewoon met hun in goed overleg kijken van... Ja, hoe snel we over kunnen gaan naar een nieuw pand.
0: Er werken steeds meer ambtenaren thuis. Kan het niet op een verdieping in het stadskantoor?
1: Nou, dat zijn we boven de verdieping van het kantoor.
0: Hebben ze gelijk muziek tijdens het werk of zo?
1: Dat is waar. Dat is net niet genoeg. De dames die daar hun werk doen of wat. Ik vind het altijd wel heel prettig als het dan op donderdagavond wanneer ze er zijn, horen ze boven, horen ze muziek. Dus muziek terwijl je werkt.
0: Nou, hartstikke. Arbeidsvitamine, hartstikke.
1: Ja, eigenlijk natuurlijk. Ja, zoals vroeger. Dat klopt. Okay. Maar ze vinden het gewoon heel leuk om te horen. En, ja, het is voor de meiden ook te hopen dus ook.
0: Snel een, nou heeft de gemeente aardig wat vastgoed nog in bezit, hè? Jullie hebben daar ongetwijfeld een lijst van gezien of gehoord. En dan gaan kijken wat zou interessant zijn. Maar daar zit helemaal niks tussen.
1: Het meeste vastgoed wat je hebt is natuurlijk al bezet door bedrijven of andere instellingen. En ja, daar heeft de gemeente andere plannen mee om dat op termijn te gaan verkopen. Ja, een stad
0: ja dan zit je weer hetzelfde schuitje natuurlijk.
1: Ja, we moeten even kijken, van, hè, omdat nu het wethouder vastgoed heeft ook gezegd, we gaan kijken van, of we dan iets van economisch vastgoed om kunnen gaan zetten naar maatschappelijk vastgoed. Nou, dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, dus, het mooiste vind ik, maar dat is mijn mening, stel voor dat het veel te groot is, doe dingen bij elkaar. Jullie zitten nu ook samen met Net Niet Genoeg. En ja, ik hoorde al dat Juliana problemen heeft, die muziekvereniging. Ik zeg niet dat die bij jullie moeten komen, maar het zou toch mooi zijn als we één gebouw hadden.
1: Als we, ja, dat klopt. Dus, we hebben ook tegen de gemeente gezegd, stel dat we een hele grote ruimte hebben. Ja, en wij zijn er op de dag niet. Kunnen best wel kijken of het andere maatschappelijke partijen zijn die gewoon aan kunnen haken en in het gebouw kunnen zitten. Dus.
0: Ja, dat maakt het economisch of financieel ook interessant.
1: Ja, natuurlijk. Dan heeft de gemeente ook een probleem minder. Dus, maar dan moet er eerst een gebouw zijn.
0: Ja, wij weten het wel.
1: Ja,
0: ja dus, daar ligt het niet aan.
1: Nee, absoluut niet.
0: Ik ga het even afsluiten. Succes met het zoeken naar de ruimte. Ik zou zeggen, neem een bord mee naar Kerkrade. Wij zoeken wat. En misschien zitten er wat geldschieters uit Schiedam of woningbezitters of pandenbezitters op dit.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, dan slaan we twee vliegen in één klap. En uiteraard succes met volgende week in Kerkrade.
1: Dankjewel.

0: R.E.M. was dit en long... De tekst is weg. Aangeschoven is Dave Bonen. En de langste vrijwilliger van Cultuur Borrelt. En stel je maar even voor.
1: Hallo, ik ben Kari van den Enden. Ik denk dat ik al zo'n jaar of 12 vrijwilliger ben bij Cultuur Borrelt. Ja.
2: Ja, en tegenwoordig ook in het bestuur.
0: Ja, dus ja, dan als je zo lang meeloopt, dan weet je alles een beetje.
2: Ja, ik denk dat zij meer gezien heeft dan ik. En alles weet zo van hoe het allemaal ruilt en zeilt, toch? Dan,
1: ja, het is een ontzettend leuk festival.
0: Ja, en dan een aantal keren per jaar en dan in het mooie park. Nee?
2: Ja. Ik heb iets meegenomen voor jullie. Ik wil even daar wel even iets officieels van maken.
0: Oké, okay, dat is goed.
2: Het eerste exemplaar van onze Cultuur Borrelt pen.
0: Ach jee.
2: Dat heb ik speciaal meegenomen om aan jou te overhandigen. En ook hier achter te laten nog. Het maakt daar officieel moment van.
0: Ja, dat is echt een hele mooie pen.
2: Als je hem morgen meeneemt naar Cultuur Borrelt, dan kan je hem ook gebruiken. Want alle mensen die daar komen, die krijgen zo'n pen. Dat weten ze dan nu.
0: Maar
2: ja,
0: nu wel.
2: Ja, dat is. Ja, en ze kunnen hem dus gebruiken om mee te doen aan de grote Cultuur Borrelt quiz. En ja, dat wordt een spektakel, mensen. En ja, ik zeg dat nu, want als je je nog een beetje voor wil bereiden voor morgen, scroll even alle Facebook verleden af. Om een heel klein beetje hint. Maar verder zeg ik niks over de antwoorden.
0: Nee. Kunnen ze kopen?
2: Sorry?
0: Kunnen ze kopen?
2: Kijk, voor geld doen we alles. Maar dan wel persoonlijk. Maar dan... ik weet niet of dat... Kijk, we hebben een mooie hoofdprijs. Maar goed, ik denk niet dat... Dat hoeft niet. Dat gaan we niet doen.
0: Nee, maar wat voor vragen kan je verwachten?
2: Denk aan meest zeg maar als je een beetje opgelet hebt in de afgelopen 18 jaar, dan dan gaat het misschien daarover. Dan, ja, dat is handig. Over de muziek, over de vrijwilligers, alles wat een beetje met Cultuur Borrelt te maken heeft, kan voorbij komen.
0: Ja. En die 18 jaar is natuurlijk al een hele lange tijd. En er is natuurlijk al van alles voorbij gekomen natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: En zijn er nog wat toppers voor jou die zegt, nou, die waren echt helemaal te gek?
2: We hebben allemaal onze persoonlijke favorieten. Kari, wat is jouw, als jij terugdenkt in alle jaren, heb jij er eentje? Dat vind ik dan wel leuk, want jij bent natuurlijk nog veel meer...
1: Ja, mijn muziekgenre is meer een beetje richting rock'n'roll en blues. Maar ik heb ook mensen die zijn dan gek op als er een shantycore komt. Dat vinden ze zo geweldig.
2: Ja.
1: En dan zie je echt heel veel andere mensen ook komen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, die trekken
1: dus
0: altijd.
1: Diversiteit van Cultuur Borrelt is gewoon echt heel fijn. Heel leuk.
2: Ja, Erik Vloeimans gehad. Echt wel grote namen. Een aantal jaar geleden hadden we een klein beentje. Dat was Library Card. Die zijn nu bezig met een tour langs... alle grote zalen weer in Nederland. En op grote festivals. Dat kan ook, hè. Dat je op Cultuurborrel komt en je ziet ineens een klein bandje die later gewoon op de grote festivals staat. Ja, dat zijn toch ook wel de leuke dingen. En een Jan Rot, weet je? Die,
0: Jan Rot is natuurlijk al een bijzonder item.
2: Ja.
0: Hij is niet meer onder ons.
2: Nee, maar ook wel bijzonder dat hij ook bij Cultuurborrel heeft gestaan. Naast alle... En vergeet het niet, we hebben de grote namen. Maar die staan dus ook altijd weer naast het lokale talent. En parallel wat Kari zegt, hè, van ja, shantycoren, die staan dus gewoon naast een rockband, weet je, op één programma. En dat is wat Cultuur Borrelt ook maakt.
1: En wat ook leuk is dat ze ook voor kinderen wat doen. Die kunnen daar creatief bezig zijn. Ja. Of ze worden een beetje opgemaakt.
2: Ja, ja, je hoeft niet naar oppas te zoeken.
1: Nee,
2: als ouder kan je gewoon met je kind.
1: Het is ook heel goed bereikbaar voor mensen met een scootmobiel. Dus wat dat betreft is het echt wel hartstikke leuk. Ja.
0: En natuurlijk voor mensen die financieel niet heel breed hebben, maar wel kunnen komen kijken.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk
1: je
0: al
1: bent niet verplicht om wat te betalen.
0: Nee.
1: Je kan gewoon je eigen flesje drinken meenemen.
0: Ja, dus vrijheid, blijheid eigenlijk, hè?
2: Officieel niet, maar dat...
0: Je hebt het gewoon niet gezien.
2: Nee.
1: Het is gewoon heel erg goed toegankelijk.
0: Jullie beginnen dan morgen in stad met die quiz.
2: Ja.
0: Doen jullie daar een uur over?
2: Nou ja, net zo lang tot zeg maar het 3 uur wordt en het volgende in het programma begint.
0: Ja, en dan is er 1 hoofdprijs natuurlijk.
2: Ja, die wordt aan het einde van naast optreden van Nou goed, ik zal het even verklappen. Om 3 uur komt Flip Norman.
0: Ja.
2: Met zijn grote theatershow. En die speelt de nummers van Shane McGowan. En Shane McGowan is de frontman altijd geweest van de Pogues. En berucht en beroemd. En die speelt daar een theatrale show omheen. Hè? Dus hij doet niet alleen maar plat covers. Maar hij heeft daar een hele theatershow. Hij heeft daarmee ook getoerd door het land. En na het optreden van Flip. En kom daar, dat is echt ook een fantastisch optreden. Daarna hebben we dan de prijsuitreiking. Dus mensen moeten wel,
0: blijven wachten.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En jullie hebben dan nog een hele horeca-gelegenheid. Het zijn de drankjes en eventuele hapjes.
2: Ja, drankjes hebben we van Chic. En we hebben morgen hebben we heerlijke rotti. Van, dan moet ik even de naam spieken. Want ik ben altijd zo... Rina de Ru. En die komt heerlijk koken. Tenminste, dat heeft ze dan al gedaan.
0: Nou ja, dat lijkt me wel lekker hoor.
2: Ja, ja,
1: dat is echt heerlijk.
0: En ja, het weer is natuurlijk ook uitstekend.
2: Dat wou ik zeggen. Het weer hebben we ook alweer besteld, zoals voor Cultuur. Dat elke keer, want elke keer als ik hier zit, zeg ik dat hetzelfde. Hè? Dan hebben we het weer alweer besteld. Ja, het wordt gewoon heel goed weer.
0: Maar je hebt ook wel eens een keer gehad dat jullie helemaal weggeregend zijn bijna.
2: Dat is in alle jaren, en dan kijk ik ook even naar Kari, 2 keer gebeurd volgens mij. We hebben het 1 keer af moeten zeggen, dat is 2 jaar geleden. Toen was echt ook met een weercode erbij. En, nou ja, een weercode kan zijn dat het bijvoorbeeld heel hard waait. En dan moet je zeggen van, nou ja, dan kunnen we niet voor de veiligheid instaan van het publiek. Dus dat, ja, dan, maar goed, het gaat morgen niet gebeuren. Morgen is het gewoon mooi weer, fantastisch weer.
0: Ja, en je... En het loopt dan door tot na 5 of nog langer?
2: Nee, tot 5 uur is cultuurborrel.
0: Ja, en jullie beginnen om 2 uur? Oh.
2: Ja, ja.
0: En als je dus toevallig om 2:30 bent, mag je dan al komen zitten?
2: Ja, dat doen mensen heel vaak, want die willen toch wel een stoeltje bemachtigen. Maar ja, weet je, je zit dan nog wel te kijken naar mensen die aan het opbouwen zijn of zo. Maar het is gewoon, ja, tuurlijk, mag je komen zitten. Ja, dus, dan mag.
0: En dan kan je ook nog geen drankje nemen, want de bar is nog niet open.
2: Die kans is er ook dat de bar nog niet open is. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar goed, even goed. Ja, je zit daar toch lekker onder de bomen, in de schaduw.
0: En dan hierna heb je nog 2 cultuurborrels, zoals goed is, augustus en september.
2: Ja, ja, ja. 23 augustus en 13 september. Dus we gaan alweer hard. En zo waar is dan de volgende, is de 70ste aflevering.
0: Nou, dan hebben jullie een feestje, te goed.
2: Kijk, elke cultuurborrel is gewoon een feestje. Dus we gaan daar niet heel veel expliciet feest omheen breien. Maar we hebben dan wel allemaal lokaal talent staan om dat te vieren. Dus dat is gewoon heel leuk.
0: Ja, en in september dan... Dan is de 71ste versie.
2: Ja, ja, dan gaan we naar de 100ste toe.
0: Nou, dat ga je nog niet halen. Volgend jaar ook niet, denk ik.
2: Nee, dat is voorlopig even. Maar kijk, als je het elke jaar 4 doet, dan gaat het best wel snel. Dus reken uit. Ik ben er niet zo heel snel. Dat zeg ik maar. Nee. Wanneer hebben we dan de 100ste? Ja, en wat er dan gaat gebeuren, ja, dat weet ik niet. We moeten eerst even kijken of...
0: Ja, dan gaan jullie Bernard in het zonnetje zetten.
2: Ja, zeker. Ja, ook. Ja, ja. En alle vrijwilligers natuurlijk.
0: Ja, nee,
2: Bernd is belangrijk, maar iedereen is belangrijk voor cultuurborrel die daar is.
1: Het opbouwen en ja, het weer afbreken.
2: Ja,
0: ja. Ja, en natuurlijk alles eromheen en de sfeer onderling. En ja, dat is toch wel heel belangrijk.
2: Zeker, ja, want die is altijd gezellig. En dat kan ik zeggen, van, mocht je nog vrijwilliger willen worden bij cultuurborrel. Ja, weet je, of het er nou 40 zijn, of dan, dat maakt niet uit. Als we allemaal een stoel neerzetten, vele handen maken licht werk, dan... Ja, iedereen is welkom.
0: Ja. En dan... hoe heet het? Hebben jullie dit seizoen gehad? Volgend jaar gaan we weer verder?
2: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Want ik krijg natuurlijk ook nog een kleine donatie van de gemeente, heb ik begrepen. Want anders kan het niet bestaan.
2: Klopt, ja. Ja, dat zonder... dat alles kost geld. En we krijgen donaties van de gemeente. We hebben ook onze sponsoren die ons helpen. Daar kunnen we ook niet zonder. De fondsen. Dus die helpen allemaal mee om het mogelijk te maken.
0: Nou, dat is wel eigenlijk de kurk waar het op drijft natuurlijk. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: En dan jullie inzet en ook het programma. Want het is natuurlijk elke keer een kunst om leuke artiesten te lokken naar het Julianenpark.
2: Ja, ja, ja, we willen van alles wat. Hè. We hebben voor sommigen ook, mensen die willen heel graag komen, hebben ook soms een wachtlijst.
0: Zo erg?
2: Ja, maar dat is dan ook wel... Kijk, je kan niet alles in één genre neerzetten. Zo gaat dat. Hè. Dus dan wordt het... dan zeg je nou, ja, cultuurborrel wordt geen korenfestival. Die willen we wel graag hebben, maar niet alleen maar. Hè. Nee. Dus we moeten ook... we moeten zoeken van... Het lokaal talent willen we ook koesteren. Dus we willen altijd van alles wat hebben. En zo, zo puzzelen we dat bij elkaar. Ja.
0: Zo hebben we ook wel eerder gezegd, een shantycore.
2: Dat, ja. Moet er ook zijn. Ja.
0: Ja, en misschien komt het wel weer een keer.
2: Ja.
0: Want we hebben hier in Schiedam natuurlijk een shantycore. En in Vlaardingen een shantycore. Dus wat dat betreft.
2: Ja, we hebben in Schiedam en Vlaardingen heel veel shantycoren. En we hebben in Schiedam en Vlaardingen hebben we heel veel orkesten.
0: Nou.
2: Fanfares. En we hebben ook heel veel koorgezelschappen.
0: Oh, dus jij moet zelfs kiezen.
2: Ja, ja, zo gaat dat.
0: Het is niet zo dat je moet leuren, maar kom alsjeblieft. Maar.
2: Nee.
0: Nee. Nou, morgen dan, 12 juli. En dan in het Julianenpark bij de burgemeester Knappertlaan. Er is van alles te doen en voor de kinderen van alles te beleven. Want ze kunnen gesminkt worden en er staat nog iets van kleurenkabaal. Noemt dat?
2: Ja, ik weet niet. Dat is volgens mij de naam die daar dan weer aan vast zit.
0: Nee, op de foto met de gesminkte toet.
2: Ja, ja, er wordt gesminkt en dan ben je daarmee op de foto. Ja.
0: Dus die kinderen worden gewoon, zolang jij van de muziek geniet, voor je
2: zo gaat dat altijd. Weet je, als ouder, je hoeft geen oppas te zoeken. Hè. Je kan gewoon naar een festival gaan terwijl je kinderen zich vermaken en vermaakt worden. Hè.
1: Dus dat is ook een springkussen.
2: Een springkussen,
0: Die staat niet op het lijstje, maar bij deze.
2: Nou, kijk, hij staat er heel groot altijd op.
0: Oh,
2: springkussen. Ja, dat is altijd de grote vraag. Is het springkussen er? Ja, het springkussen.
0: Want zonder springkussen dan.
2: Het cultuurborrel begint bij het springkussen. Daar beginnen we ook mee. Is er een springkussen? Ja, en dan gaan we de rest daaromheen programmeren.
0: Maar zelf ga je niet springen?
2: Af en toe stiekem, als er niemand meer is, dan spring ik wel eens een metertje of twee.
0: Maar ja, dat ding moet na afloop ook weer leeglopen, toch?
2: Ja, maar dat gaat heel snel. Dus met zo'n pomp, als je de stekker eruit trekt, dan zie je dat ding helemaal zo.
0: Gaat dat zo snel? Eerst,
2: ja, dat gaat heel snel. Dan moet je ook kijken of er geen kinderen meer in zitten.
0: Anders vouw je niet mee.
2: Ja, en, dat, ja.
1: Dave had het ook net over de veiligheid. Er is ook altijd een team van EHBO-mensen.
0: Ja. Belangrijk.
1: Dat is ook heel belangrijk. Dus dat is ook weer wat...
0: dus als er wat gebeurt, is er altijd iemand die even...
1: Iemand die,
0: ja, en dan kunnen ook mensen gewoon onwel worden, om wat voor reden dan ook.
2: Dat,
1: het team van de EHBO.
2: Ja, gelukkig vervelen ze zich heel vaak. Maar als er eens iemand van een ladder valt, zoals ik 2 jaar geleden, dan ben ik blij dat ze er zijn.
0: Ze hebben je gered.
2: Ja, zeker.
0: Dan zag je je niet.
2: Nee.
0: Goed, nou, ik wens jullie heel veel succes morgen.
2: Ja.
0: En volgens mij moet het een vol park worden, want dat kan niet anders.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja. Nou, en dan de volgende is in augustus.
2: Yes.
0: Ja, dan ben ik met vakantie, maar ja, helaas.
2: Heerlijk, toch? Fijne vakantie alvast.
0: Ja, en jullie veel succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Bedankt voor je komst.
2: Doeg.
3: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: laatste reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens.

0: niet.
1: Ik ben nergens bang voor. Op bezoek hebben wij gekregen Yvette Neuswanger. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: Ooit, zeg ik er even bij, stadsdichter.
2: Ooit, ja.
1: Was je de eerste?
2: Nou, de officiële eerste niet, maar wel de eerste die echt de termijn heeft volgemaakt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké, okay. Ja, je zit hier niet voor niks. Je bent niet meer gewoon, maar je bent nu bijna illegaal, hè?
2: Bijna illegaal, ja. Ja.
1: We hebben na jou nog twee stadsdichters gehad.
2: Ja.
1: Eerst de KMR en daarna nog Gerald Lorenz.
2: Andersom, ja.
1: Oh, andersom. Ja. Neemt u me niet kwalijk. Ja. Allemaal andere stijlen, dat was ook wel leuk natuurlijk. Nou komt er een bericht naar buiten dat de gemeente niet zoveel geld meer heeft. En die gaat lekker snoeien op culturele zaken en ook op de stadsdichter.
2: Ja, daar schrok wij wel een beetje van. Want we hadden eigenlijk niet door dat dat een aparte subsidieaanvraag was. Want het is ooit gewoon een besluit geweest. Er is ooit een motie ingediend en BMW heeft toen besloten er komt de stadsdichter.
1: Net als dat we 5 wethouders hebben, hebben we ook een stadsdichter.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En ineens moest het mee in de aanvraag. En was het verhaal eerst, de aanvraag is een dag te laat. Dus ze nemen hem niet in behandeling. En toen was er natuurlijk heel veel te doen rondom de culturele subsidies.
1: Ja, meneer Hamerslag heeft er nog slapeloze nachten.
2: Ja. En terecht, denk ik. KMR en ik waren wel al aan het broeden op... wij moeten zorgen dat dit niet gebeurt. Maar we wisten ook, er worden achter scherm nog gesprekken gevoerd. Dus we hebben ons echt even koest gehouden. Ja. Totdat we echt zeker wisten, nou, het gaat niet gebeuren. Er komt geen stadsdichter, er is geen geld voor.
1: Ja.
2: Nou, dan springen wij gewoon in het gat.
1: Nou, dacht ik, het is een leuke bijbaan, zal ik maar zeggen. Maar is daar nog wat? Hoeveel geld is daar dan mee gemoeid?
2: Er is een vergoeding van, en volgens mij is die onveranderd gebleven, want ik ben in 2019 begonnen, van 2500 euro per jaar.
1: Ja.
2: Voor minimaal 6 gedichten.
1: Nou, ik doe het ervoor.
2: Ja. Dat zijn ook mensen die zeggen van ik maak wel een schilderijtje voor niks. Ja, het is wel gewoon betaald werk.
1: Ja,
2: kunst is onbetaalbaar en eigenlijk is 2500 euro voor 6 gedichten echt, echt een koopje.
1: Het is niet de grootste culturele post op de begroting.
2: Nou ja, en dat ook nog. Dan heb je het over 5000 euro over 2 jaar uitgesmeerd. Dan denk ik, ja, waar hebben we het over? Maar goed.
1: Ja. En een nieuw college geeft geen verandering?
2: Misschien. We gaan ons laten zien en laten horen. Dus wie weet wat er nog mogelijk is.
1: Laten zien en laten horen, maar niet vanmiddag, hè?
2: Niet vanmiddag. Nee, vanmiddag blijven we even binnen. Dan zijn anderen aan het woord. En laten we hopen dat ze niet gaan schreeuwen, maar gewoon beschaafd blijven.
1: Ja. Maar vertel even, jullie willen toch het woord laten voortleven?
2: Ja, we willen in ieder geval woorden geven aan wat er gebeurt in Schiedam. Dus ik heb vorige week bijvoorbeeld, we hebben de social media kanalen overgenomen van Stadsdichter Schiedam. En daar heb ik vorige week een gedicht op geplaatst naar aanleiding van dat kindje wat landelijk in het nieuws was, was achtergelaten in een kinderdagverblijf.
1: Ja, heel triest.
2: Ja. En dat soort dingen. En ik kan me zo voorstellen dat als het vanmiddag rustig blijft, dat er niet zoveel nodig is. Maar stel dat zijn wel gebeurtenissen waar je dan woorden aan wil geven. En dat doen we dan op social media kanalen. En daarnaast zijn we gewoon beschikbaar voor de stad. Omdat in mijn ervaring en ook in die van KMR en ook in die van Jero werden we heel vaak gevraagd bij bepaalde gebeurtenissen om daar toch een gedicht voor te dragen.
1: Ja, ik ken het bijvoorbeeld van 4 mei. Dat voor het,
2: 4 mei, Orange the World, maar ook de 3 Kornbloemen was toen zoveel jaar. Verzin het maar. Dus we zijn er. En ook voor de gemeente, die kunnen ons inhuren als ze willen.
1: Ja,
2: voor 25 euro.
1: per woord of per regel.
2: Daar gaan we nog even over nadenken.
1: Ja. Maar jullie wilden het niet verloren laten gaan. Dus jullie hebben nu opgericht de illegale stadsdichters in Schiedam.
2: Illegale woordstokers.
1: Oh, woordstokers.
2: Ja, want er zijn geen stadsdichters.
1: Nee.
2: Dus het is illegaal is dan een beetje een woordgrapje naar naartoe.
1: Ja.
2: En stokers gewoon naar het verleden. En we denken dat er nog heel veel gist bruist en borrelt in de stad. En het is, dat vind ik vooral, het gaat niet zozeer omdat wij nu dit podium willen, maar er zit zoveel talent wat nu niet de kans krijgt zich te laten zien en horen.
1: Ja.
2: Dus dat willen we ook volgend jaar, willen we daar ook een podium aan gaan bieden aan al die mensen die dachten, oh, nou, ik wil misschien nog wel eens een keer gaan solliciteren.
1: Ja. Maar er zijn natuurlijk wel eens van die wedstrijden in de Korenbeurs met dat soort woordspelingen.
2: Slam, ja. Ja, dat is weer net wat anders.
1: Maar er zitten
2: misschien wel mensen bij die het ambt van stadsdichter hadden willen vervullen. Dus,
1: en
2: vooral die verschillende geluiden, wat jij terecht al zei. Dat zou mooi zijn als we die een podium kunnen bieden.
1: Maar loop je nu niet het risico, omdat je dit zo voort gaat zetten, dat de gemeente zegt, zie je wel, het kan ook zo?
2: Nee, ik denk dat we wel gaan zorgen dat ze spijt krijgen.
1: Ja?
2: Ja.
1: ik voorzie een heel mooi gedicht op het stadserf of zo.
2: Nou, nee, maar weet je, het is KMR, die was stadsdichter ten tijde van 750-jarig bestaan. Hij was overal. Hij werd overal voor gevraagd, ook door de gemeente, maar ook door ondernemers en andere stichtingen. Ik was stadsdichter in coronatijd. Ik durf echt wel te zeggen dat ik een verschil heb kunnen maken op sommige vlakken. Gewoon door poëzie. En dan denk ik, ja, dit zijn wel de momenten. Als je daar niemand hebt zitten en je bent afhankelijk van mensen die het voor niks doen. Om het even zo te zeggen. Ja, je hebt geen basis. En dan denk ik, het is jammer. Ja. Het is zonde.
1: Ja. Stel, het was wel doorgegaan. Had er dan wel een potentiële nieuwe stadsdichter geweest?
2: Dat zullen we nooit weten.
1: Nee.
2: Nee, ja. Ik heb in de commissie gezeten. Niet voor mijn opvolger, maar wel voor de opvolger van Jerrel. En toen zaten er echt wel kandidaten bij waarvan ik dacht... Nou,
1: dus jij hebt Kamer een beetje aangenomen, zeg maar.
2: Nou, niet een beetje. Er was een commissie van 6 man.
1: Maar je zat wel in de commissie.
2: Ja. En dat was een hele goede beslissing, want hij sloot heel erg aan bij een jongere doelgroep. Die hadden we nog niet bereikt. En heel actief, en dat hadden we ook echt nodig met 750-jarig bestaan. Maar er waren meer kandidaten waarvan ik denk, nou, er zat best wel wat potentieel tussen.
1: Ja, dus het had makkelijk gekund.
2: Ja, wat mij betreft wel.
1: Ja. Nou, jullie hadden alle drie verschillende stijlen. Tenminste,
2: zeker.
1: Dat is mijn idee.
2: Ja.
1: En het is altijd leuk als er dan weer een nieuwe bij komt, bij wijze van
2: spreken. Precies.
1: Wat zijn nu de plannen? Behalve jullie eigen sociale media ga je lekker tekeer natuurlijk.
2: Ja, nou ten eerste. Dus we moeten eerst even laten zien wat we in huis hebben. En dan gaan we de koppen weer bij elkaar steken. We hebben heel veel plannen, maar omdat we net beginnen... het staat nog een beetje in de kinderschoenen. We willen ook wel een beetje prikkelen nog richting de gemeente... En we gaan aan de slag voor het nieuwe talent. Want daar gaat het eigenlijk om, dat we het doorgeven. Dus ja, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen.
1: Maar stel voor je gaat naar het Alewijn de Groot Fonds... of het Fonds Schiedam-Vlaardingen, zou je dat willen? Om op die manier toch...
2: Als we een gedegen plan hebben waarvan we zeggen... hier hebben we financiering bij nodig, dan wel. Nu zijn we echt nog een beetje kamikaze-acties aan het doen.
1: Dat is ook leuk, toch?
2: Je moet eerst even impact maken... en tegelijkertijd nadenken over de langere termijn. En dan zou dat een optie zijn, inderdaad.
1: Ja. Heb je al reacties gekregen binnen de gemeente?
2: Nee, niet vanuit de gemeente, nee.
1: Geen nieuwe wethouder die zegt, goh, ik ga
2: nog
1: je eens
2: niet.
1: Even...
2: Nee.
1: Oh, maar
2: die gaan we nog wel actief benaderen, hoor. Wees maar niet bang.
1: Die krijgt een gedicht aan zijn broek. Ja. Hartstikke leuk. En nu verder, even dus nu zo verder, maar er komt wel wat.
2: Er komt zeker wat, ja. Maar kleine stapjes.
1: Oké.
2: Maar ze zullen het weten.
1: Het klinkt wel heel spannend. Jullie gaan onder diezelfde naam door. Hoe kunnen we jullie zien, vinden, horen?
2: Op luisteren? Instagram en Facebook. Onder de naam Illegale Woordstokers. Daar zijn we te vinden.
1: En er zijn geen andere gemeenten waar illegale woordstokers zijn?
2: Nee.
1: Dan kom je automatisch in Schiedam terecht.
2: Dan kom je automatisch in Schiedam terecht, ja. Ja, wij zijn natuurlijk ook stokerij verleden. Dus wij hebben ook wel gewoon recht op die titel.
1: Ik vind het een leuke woordspeling, ja. Yvette, veel plezier.
2: Dank je wel.
1: Met alle toekomstige, al dan niet legale, illegale gedichten.
2: We gaan niks strafbaars doen, laat dat helder zijn.
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik hoop binnenkort wat van jullie te horen, te zien, et cetera.
2: Komt goed.
1: Bedankt voor je komst en de groeten aan de andere twee.
2: Zal ik doen.

0: Ja, on the beach. Wij, ja, dat is het wel weer voor. Maar wij zitten nog in de studio en het programma 2 op zaterdag komt aan zijn einde vandaag.
1: Ja, even voor alle duidelijkheid, het is druk in de stad. Er is inmiddels veel politie. Burgemeester is paarden aan het uitladen. Want ja, dat moet ook gebeuren. Hij heeft verstand van paarden. En die is allemaal voor onze veiligheid, want er zijn 2 demonstraties vanmiddag. 1 gaat lopen en de andere blijft stilstaan. Dus hoe dat gaat, gaan we maar bekijken. Als u er niet moet wezen, ga er niet heen. Dan zoekt u alleen maar misschien problemen op. U bent gewaarschuwd. Wat hebben wij vandaag allemaal gedaan? We hebben natuurlijk met Marco het warme weer doorgenomen. We hebben gesproken met Suzette Ronteltap over het Veruinho van volgende week. Met eten erbij. Gesproken met Hans Loendersloot. Omdat er aanstaande maandag bij basisschool De Klinker een concert plaatsvindt van Harper Davids. We hadden Edwin Poot op bezoek, de voorzitter van de Rijnmond Band in verband met het Wereldmuziekconcours en hun huisvesting die in de problemen loopt. We hadden Cultuurborrel met Dave Bonen en een andere dame. Daar weet jij dan weer. En daarnet hadden we hier op bezoek Yvette Neuszwanger van de illegale woordstokers. Dat klinkt illegaal, maar dat is met een kwinkslag. Daar gaan we heel veel van horen. Of misschien niet veel, maar wel wat. Want we willen gewoon in Schiedam dat er leuke, mooie, fijne gedichten blijven maken.
0: Maar het moet gewoon weer een nieuwe stadsdichter komen.
1: Zo is dat. Ik ben beschikbaar, maar of dat weer een andere, dat is weer een ander verhaal. Roelof, bedankt voor het schuiven en voor de muziek. John, bedankt.
0: Ja, en mij hoor je morgen weer om 11 uur.
1: Kijk, want meneer Weimar heeft even een dagje vrij. Die heeft wat andere verplichtingen.
0: Ja.
1: En dan horen wij John en Karin hier. Welkom volgende morgen dus. En voor wat nu betreft, kijk uit met het warme weer. En,
0: tot, anders tot volgende week.
1: En anders een fijn weekend.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelof Arendsveen door werkzaamheden 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2, 2. Ethisch lunch.
3: Patrick de Boer.

ethisch lunch voor vanmiddag werd geopend door Dexys Midnight Runners. Met een grote hit uit de jaren 80. Come on, Eileen!

Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom op deze zomerse zaterdag, 11 juli 2026. En tot 1 uur vanmiddag wordt hij weer voor je geserveerd, de 80's lunch. Een uurtje met muziek uit de jaren 80 hier bij de Streekomroep 2. En die parade voor vanmiddag begon met Dexys Midnight Runners uit Birmingham. De band rond zanger en gitarist Kevin Rowland. En die groepsnaam is ontleend aan een peppil. Ja, ik verzin het ook niet. Is echt waar. En dit nummer was veruit de grootste hit voor deze Britse band. Nummer 1 in Engeland. En in ons land kwam het tot nummer 4 in de Nederlandse top 40... en nummer 7 in de nationale hitparade. En het is een klassieker geworden die inmiddels in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. In de laatste editie op nummer 877. Nou, we serveren lekker in de lunchtijd tot 1 uur vanmiddag muziek uit de jaren 80. En om het hoofd koel te houden serveren we nu een bijzonder drankje. Het wordt geserveerd door een Amerikaanse hiphopartiest die op 3 maart 1966 werd geboren als Anthony Smith. Hij brak door met de single Wild Thing. En het nummer over het magische drankje zou zijn tweede en laatste hit in ons land worden. Mocht je trouwens afvragen wat hij tegenwoordig doet, nou, het gaat prima met hem. Hij is nu acteur en stemacteur. Ja. Hij heeft ook zo'n typisch stemgeluid daarvoor. Het is een bijzonder drankje, maar kijk wel goed uit. Want er kunnen risico's aan kleven aan dat drankje dat Toon Loke serveerde in 1989. Funky Cold Medina.

een LP, Windows in the Jungle. Het zou de laatste notering in de hitparade in Nederland worden voor 10cc. Het komt op nummer 21 in de Nederlandse top 40. En het is er eentje die je niet direct te binnen schiet als je denkt aan het oeuvre van 10cc. Maar dan praat je natuurlijk over de grote klappers uit de jaren 70. Hè? I'm Not in Love, Dreadlock Holiday, om er maar een paar te noemen. Maar dit was dus de laatste hit voor de groep Food for Thought. Het hit in 1983, zoals ik je al vertelde. Dat was het eten en daarvoor het drinken. De drank van Toon Loke, Funky Cold Medina. Uit 1989, maar er gebeurden wel heel bijzondere dingen mee. Ik weet niet of ik het je kan aanraden. Een oud nummer nu. Want in de jaren 80 was het bij een aantal gelegenheden ook mode om oude nummers te coveren. En daar is dit ook een mooi voorbeeld van. Want dit nummer was in 1965 al een hit geweest voor het illustere duo Sonny & Cher. En 20 jaar later kreeg het een succesvolle cover. Sterker nog, de cover was zelfs succesvoller dan het origineel. Het duet tussen een groep en een zangeres. Ja, maak je ook niet vaak mee. De groep komt net als Dexys Midnight Runners uit Birmingham. Het is een groep die veel hits had in de jaren 80 en daarom ook regelmatig voorbij komt in de 80's lunch. Ja, er moet toch een vrouwelijke rol ook in. En daarvoor vroegen ze de hulp in van zangeres Chrissy Hynde van The Pretenders. En zo kregen we deze versie van de 60's classic I Got You Babe. En dat werd in 1985 een hele grote hit voor de combi UB40 en Chrissy Hynde.

De heerlijke klank uit Italië van Eros Ramazzotti. Terra Promessa heet dit lied. Van het album doe ik ook even mijn best Italiaans. Cuori Agitati. En het was een single uit de jaren 80, maar het hangt er vanaf welk jaartal je eraan vastplakt. Hij had het nummer in 1984 namelijk al uitgebracht. En won er dat jaar het prestigieuze Sanremo Festival mee in de categorie Nieuwkomers. En het nummer over het beloofde land zorgde ervoor dat Eros Ramazzotti ook buiten Italië succes kreeg. Nog niet in ons land. Want daar moest hij nog even op wachten, hè. Dat kwam er met Machiavello Questo Amore, later in de jaren 80. En aanleiding van dat succes kwam dit nummer in 1989 in ons land op single uit. Dat kwam hier niet verder dan de Tipperary. En de voor UB40 en Chrissie Hynde, dat was wel een hele grote hit. I Got You Babe. Een succesvolle coverversie waarmee ze een hit scoorde in 1985. En in dit programma reizen we graag en gaan we van Italië naar Schotland. Ja, de band die in 1984 in de hoofdstad Glasgow werd opgericht door Johnny McElhone, die daarvoor in de band Altered Images zat. De andere leden van deze band waren Graham Skinner, zang, Pim Jones, gitaar en Harry Travers, drums. De enige hit voor de band, ze scoorden er een top 20 hit mee in Engeland en Amerika. En dat is meer dan in Nederland, want in ons land kwam die single niet verder dan nummer 33 in de Nederlandse top 40. Maar we gaan hem wel voor je serveren in de Ethisch Lunch uit 1986. Hipsway met The Honey Thief.

Ja, heerlijke muziek van Modern Romance. Don't stop that crazy rhythm. 2. Nou, 1 uur, dan stoppen we ermee. Ook met de crazy rhythm. Uit 1983, een Britse band die 3 jaar daarvoor werd opgericht door Jeffrey Dean en David James. Ze begonnen met elektronische muziek, maar langzaam maar zeker toen ze succes hadden, schakelden ze over naar een meer Zuid-Amerikaans geluid. En de eerste hit in die stijl die kwam er in 1981 met Everybody Salsa. Nou, dit is ook zo'n voorbeeld van de muziek waarmee ze succesvol waren. Don't Stop That Crazy Rhythm, met een belangrijke rol voor de trompet van John Dupress in dit nummer. Daarvoor Hipsway met The Honey Thief uit 1986. Klein hitje dus in Nederland. Top 20 in Engeland en Amerika. En dat is ook het leuke van de Ethisch Lunch. Want we gaan vrij diep de jaren 80 in en laten niet alleen de gekende klassiekers horen, maar ook nog eens nummers waarvan je denkt, hey, of dat ken ik helemaal niet. En dat is ook wel eens leuk, hè, om je te laten verrassen door wat je gaat krijgen in het komende uur. En er zit van alles in. Zoals bijvoorbeeld ook rauw eten, waarmee je wel altijd heel erg goed moet oppassen. En moet je zeggen, rauw eten, waar heb je het nou weer over? Nou, over een nummer uit 1985, dat de eerste single was van de gelijknamige LP van Diana Ross. Diana schreef dit nummer samen met Michael Jackson. En dan zou je zeggen, dat is gegarandeerd een hit. Nou, dat viel tegen. Want deze single kwam in ons land niet verder dan nummer 26 in de Nederlandse top 40. En in de Billboard Hot 100, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Daar kwamen ze niet verder dan nummer 77. Het was ook niet de echt grote hit van dat album. Dat werd Chain Reaction. Een nummer dat met de Bee Gees werd opgenomen. Die op de achtergrond ook verantwoordelijk waren voor de rest van het materiaal van dat album. Maar het is er eentje die wel weer erg leuk is, hoor, om te laten horen. Nou, ik heb het je al gezegd. Goed opletten. Zeker met dit weer. Met rauw eten. Want Diana Ross serveerde het in 1985. Het titelstuk van de LP en dus de single Eaten Alive.

Ja, had je ze herkend? De dames Wilson van Heart, die hoorde je in de ethisch lunch. Met This Man Is Mine. Uit 1982. Kwam van hun zesde album Private Audition. En is een hommage aan de Supremes. Bleef in ons land steken in de tipparade. In Amerika kwamen ze mee tot nummer 33 in de Billboard Hot 100. En daarvoor Eaten Alive van Diana Ross uit 1985. De eerste single van de gelijknamige LP waarvan Chain Reaction eigenlijk nog het grootste succes werd. En dat was een leuke single waar ook de Bee Gees aan deelnamen. Die overigens ook dit album Eaten Alive produceerde. Ja, geschreven dus door Diana Ross met Michael Jackson. Maar ja, desondanks deed het niet zoveel in Amerika. Nee, het haalde niet eens de bovenste 40. Ja, ongelooflijk. Maar dat is ook het leuke. Daarom draai ik het ook in de ethisch lunch. Dan hoor je dat soort singeltjes ook nog eens. Maar Nederland is eigenlijk een groter succes dan in Amerika. Nou, we gaan naar de laatste drie zo'n beetje toe. Want het is bijna kort voor één al. En die laatste drie, daar zit van alles en nog wat in. Dat is twee keer nationaal product. En één keer een van de bekendste baslijnen aller tijden. Een lekkere Italo-classic. Dat is de laatste die je gaat horen. En daarvoor dan twee keer nationaal product. Ik kan trouwens nu gelijk als huishoudelijke mededeling ook nog even meegeven, voor zover je het nog niet wist, dat het ethisch lunch er nog deze maand is. En daarnaast even een zomerstop. En dan ga ik eind augustus weer ethisch lunches voor je serveren. Dan weet je dat. Zowel op de radio op de tijdstip dat ethisch lunch er niet is. Ongetwijfeld ook wel een keer muziek uit de jaren 80 worden gedraaid. Maar komt dus ook muziek uit andere decennia voorbij. Dan weet je dat maar even. Nou, we gaan naar die laatste drie toe. En de eerste is nationaal product. Van een popgroep uit Delft, waar we vorige week ook al muziek van hebben gedraaid. Toen draaide ik de single Cheese uit 1982. Maar nu het nummer waarmee de band eigenlijk het bekendst is. Een groep die in 1979 werd opgericht door de broers Clemens en Huub de Lange. En vlak na deze hit zou de band uit elkaar vallen door het vertrek van Huub de Lange en de zangeres van diensten die je nu hoort, Heili Helder. Nou, daarna was er de doorstart en die leverde dus met Cheese in 1982 nog een klein hitje op. Maar dit is het grootste succes voor De Mo, een groep die uit Delft kwam. En in 1981 werd er een top 20 hit gescoord. Met de titel, met in de titel de namen van een hele bekende danser en filmacteur. Die menig productie heeft gesierd. We gaan hem nu laten horen in de ethisch lunch. Uit 1981, De Mo met Fred Astaire.

heb je Pino Danjo om precies te zijn. Maquala Idea, 1981. Net helemaal een Pino. Giuseppe Cergia. Zo werd hij geboren op 14 augustus 1952. En met deze Italo-classic scoorde hij zijn enige hit. En het, ja, je kan het eigenlijk het beste vertalen als maar wat een idee. Het gaat over iemand die staat op te scheppen in de disco en zijn vermeende verovering. Ja. En een iconische baslijn die werd gespeeld door Stefano Seri. En die baslijn kwam in 1999 weer terug als sample in het nummer Don't Call Me Baby van Madison Avenue. Maar dan wel iets versneld natuurlijk. Nummer 2 in de nationale hitparade en de Tros top 50. En nummer 3 in de Nederlandse top 40. En in Italië ook een hele grote hit geweest zeker. Wel nee, nummer 21. Ja. Is dan wel weer grappig, hè? De voor de Star Sisters. Een Danger uit 1985. De groep bestond aanvankelijk uit Patricia Pai, haar zus Yvonne Keely en hun moeder Alice Pai. Maar de moeder werd al snel vervangen door Sylvana van Veen toen ze ja, met die medley met Andrew Sisters onder de Stars of 45 vlag succes hadden. Toen ging de moeder, die zei van ja, ik ga niet toeren, de route. Toen kwam Sylvana van Veen. Maar nadat die twee medleys gemaakt werden, verliet van Veen de groep. En de derde dame die je hier hoorde, dat was Ingrid Ferdinandussen. Ja, met Danger werd nog een hit gescoord. Productie Fluitsma en Fontijn, dat hoor je ook wel. Maar latere singles kwamen niet verder dan de tipparade. En daarvoor De Mo met Fred Astaire. En dat was een hit in 1981. Zo was hij weer. De ethisch lunch. Ik hoop dat het weer gesmaakt heeft voor de oren. En dus met alle liefde in ieder geval weer samengesteld, gepresenteerd en uitgeserveerd. Zometeen hier op de zender vanaf 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2 tot 6 uur vanavond. En dan opent Roel Pot de gepresenteerde programma's voor de avond met Praatje Pot. En meer over de programmering kun je vinden op de website. Daar kun je trouwens ook het nieuws vinden uit Vlaardingen en Schiedam. www.ditis2.nl. En 2 is dan T-W-E-E. Het woord dus. Dus www.ditis2.nl. Dan ga ik je nog een fijne zaterdag toewensen. En volgende week met alle liefde en plezier dan serveer ik weer een ethisch lunch voor je. Ook dan weer op het tijdstip van 12 tot 1 uur. Fijne zaterdag verder nog. Hoi!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. De afrit van de A44 bij Oude Wetering is ook nog steeds in beide richtingen dicht door een hevige brand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grote aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten en op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden 6 kilometer file bij Roelof Arendsveen. 6 kilometer file op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Knopend Ketelplein. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Knopend Ridderkerk. 4 kilometer file. Op de N434 Wassenaar Zoeterwoude staat 3 kilometer file bij Knopend Hoogvliet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er wordt aan de weg gewerkt, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hartelijk welkom. Het is 11 juli 2026 en de tijd vliegt, dames en heren. Het is alweer de tweede aflevering van de zomerprogrammering, waarin nog steeds Bart Sandstra rondom de knoppen hangt en rondom de microfoon hangt Roel Pot. We zijn begonnen met Superstition van Stevie Wonder. Lekker hoor. En we hebben er ongelooflijk veel zin in. We hebben weer een U vraagt wij draaien. Daar bij de molen. Dat hebben we ook een keer. Ja. Wat hebben we nog meer eigenlijk? Verzoekjes natuurlijk hebben. En nog veel meer, joh. Lekker. Oh, ja, en nummer 1 uit de top 40. Spul. Sorry, niet meer z'n tweeën. Wat zei je?
1: Ik zeg aan heel veel smerig spul.
0: Hoezo smerig spul?
1: Zonnebrand.
0: Ah, zonnebrand. Ja, Bart zit soms in zijn eigen wereld. Daar moeten we even mijn rekening mee houden. Maar het is duidelijk. Ja. Het smerig in je haar. Juist, dat is hem. En we hebben een mooi openingsplaatje. Wat dacht je van deze?

0: Roel. Ja. Weet jij iets van de zomer van 1983?
1: Ja, we kregen toen in België bijvoorbeeld, in het in Leuven, de eerste reageerbuisbaby.
0: En hoe reageerde hij?
1: Nou, allah manneke, dat ben ik dan, hè. Dat was een beetje de voorloper van Samson en Gert, zeg maar. Laurent Vion, die wint toen de tijd de Franse wielrennen. Zijn eerste ronde voor Frankrijk. De eerste ronde voor Frankrijk was natuurlijk veel en veel eerder. Maar hij was in ieder geval toen de tijd won die ze allereerste, zeg maar. Een hoop gauwhoer is er ook geweest. Maar ook mooi, in de monding van de Oosterschelde wordt de eerste betonnen pijler voor de Oosterscheldekering wordt dan afgezonken. De kisten voor de kosten bedoel ik, voor dat doorlaatbare pijlen dan worden geschat op 7,5 miljard.
0: Zo dan.
1: Zo, een gulden.
0: Een paal boven water.
1: De ongelooflijk zeg, hé. Echt ongelooflijk veel geld is dat natuurlijk. Nee, voor de rest zijn er niet heel veel leuke dingen, zeg maar. Heel veel ellende eigenlijk.
0: Ik denk dat
1: leeftijd.
0: De muziek leuker is.
1: De muziek in die tijd is inderdaad leuk. Ik zal nog even te zoeken of ik nog iets kon vinden waar we eigenlijk of om konden lachen. Radio Caroline in 1983, die komt vanaf een nieuw zendschip.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou kijk, dat vind ik dan toch wel weer aardige berichtjes. Dat is tenminste iets lekkers positief. Hop.
0: Trouwens, een heel oud collega van de omroep werkt al lang niet meer bij ons. Herman de Bruin, die heeft ook ooit bij Radio Noordzee gewerkt.
1: Oh ja.
0: Aan schip.
1: Ja, als conciërge? Wat deed hij daar?
0: Nee, ik ben presentator.
1: Ja, natuurlijk. Ik vond het leuk om even te pesten. Dat neem je niet kwalijk. Ik zal het niet meer doen, dadelijk staat hij meer op te wachten. Maar we hebben het over de zomer van 1983. We gaan terug naar de zomer van 1983, week 31. Wat hadden we toen op voor lekkere muziek? We dachten, I Wanna Be Started Something van Michael Jackson. Daarna Proudly Presents the Star Sisters, Stars on 45. En we eindigen met The Man Mountain van Bow Wow Wow.
0: Wow.

0: Weet je, het brein is geen harde schijf. Hè? Je kunt trouwens herinneringen fout opslaan zonder dat te merken. Want elke keer als je een herinnering ophaalt, en pas je hem een beetje aan. En dan sla je de aangepaste versie sla je weer op. Na verloop van tijd weet je dus niet meer of het nou echt zo gegaan is, of dat je een reconstructie onbewust zelf hebt aangepast. Dus ja, je verleden is een deels fictie en een deel van jezelf.
1: Ja, en het gekke is, als je gaat beginnen met iemand iets te vertellen, zoals Hendrik Haan uit de Kogatentaan heeft zijn kraan open laten staan. Twee uur stond hij open. En aan het eind van het liedje bleek dat het hele dorp was ondergelopen. Dus elke keer maak je er net iets anders van.
0: Er zit een kern van waarheid in dus.
1: Ja.
0: Nou, dan zijn we het daarover eens. Dan hoeven we daar niet heel lang over te soepen, want dan klaar zijn we. Zullen we dan twee plaatjes van 1 of 10 draaien? Wat dacht je van Mariah Carey? Ach, Abidair, de MTV Unplugged single. En daarna Anytime You Need a Friend.

gelukkig. Ron Brabants, de eerste weer. Ik had hem een tijdje gemist. In mijn gedachten dan. Ik weet niet of het echt waar, of die echt weg waar was. Maar in ieder geval, ik heb hem wel gemist in ieder geval. Hij had een verzoekje. Welke had hij? Speesje van Sheila E. Sheila B. Devotion. Nee, wacht even. Ja, nou ja, u hoort het maar.

0: Volgens mij heb ik het wel eens verteld dat bananen radioactief zijn.
1: Ja,
0: ja, ja, maar er waren mensen die hadden het niet gehoord. Die denken, die wil het nog wel een keer weten, zeg. Hey. Niet in Chernobyl, maar technisch gezien wel. Ze bevatten namelijk een kalium-40. Dat is een licht radioactieve isotoop. Ja, we gaan even moeilijke woorden doen. Je zou er heel veel van moeten eten om schade op te lopen. Maar in feite straalt een tros bananen licht radioactief uit. Ja. Er bestaat zelfs een eenheid, de banana-equivalent-doos. Serieus, kijk het me na op Wikipedia. Dank u. Ja, wat gaan we doen? Zullen we lekker muziekje gaan draaien? Ik ben even de lijst kwijt, dat komt omdat
1: mij de Disneyland bent.
0: Oh, met de show. Oh ja, lekker.

0: Wil je nog een aardbei?
1: Nee, dank je. Nee, nee. Al zijn die wel altijd voor altijd, hè? Die zijn altijd voor altijd, ja, ja, ja.
0: Dat
1: ik moest
0: altijd
1: even denken. Ik wist welke platen gingen draaien. En ik denk alleen wat ga je zeggen. Dus dat was inderdaad wel, ja. Over een speciale verzoek. Wim de Vries, heeft hij thuis al geraden? De Beatles. Strawberry Fields Forever.

0: Zo, zullen we de auto hier even parkeren en eventjes ons lunchpakketje op eten?
1: Ja, laten we dat maar gaan doen. Dan gaan we daar lekker voor zitten. En dan ga ik eventjes een pornstar martini maken voor ons beiden. Dat is een cocktailtje.
0: Oh, lekker.
1: Ik ga hem weer laten staan, drink ik hem op. Vind ik wel lekker eigenlijk. Dan heb ik er twee, maar jij drinkt toch geen alcohol. Maar ik heb karnemelk bij, mooi Bart. Dus,
0: oh, ook lekker.
1: Ja. Zullen we ruimte maken?
0: Yup.
1: Yup.
2: Voordat u een borrel gaat schenken, luister u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan...

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer het tweede uur. Ja, ja, het gaat hard zeggen van de tweede aflevering. Vond ik leuk om te zeggen, even tweede uur, tweede aflevering. Dat heeft dan toch wel, heeft dan niets. Ik weet niet wat, maar het heeft... Wat kan een mens eigenlijk allerlei onzin praten, hè?
1: Wat zeg je?
0: Dat, ja, ja, daarom mee. Wist je trouwens waarom je een muis niet kan melken?
1: Omdat het niet past.
0: Ja, de emmen niet, in ieder geval. Dat zei je niet. Je zei dat het niet past, ja. Dus ik was heel benieuwd wat niet past. Ik weet dat je de grote handen hebt natuurlijk.
1: Nee.
0: Nee? Nou, ja, dat, nou, ik zou een melk niet... Ik heb niet de grootste handen ter wereld. Maar ik geloof niet dat ik een muis zou kunnen melken.
1: Nee.
0: Trouwens, voordat je zo'n ding gevangen hebt, ben je ook alweer een tijd verder. Dat is ook wel heel lastig. En dan hebben we nou een heel echt lekker plaatje. Juan Luis Guerra. Van kan al genoeg bekken trekken.

0: Zo, we gaan weer lekker op vakantie. We hebben het net al gehoord. Was dat het volksdienst van Drenthe, wat we in het begin hoorden?
1: Ja, zeker. Daar krijg ik een stukje van.
0: Ja, nou, we gaan dus naar de provincie Drenthe. En deze volgende drie artiesten die komen uit Drenthe. Nou, Daniel Lohuus, natuurlijk uit Emmen. Een van de meest invloedrijke hedendaagse Drentse artiesten. En hij werd natuurlijk bekend met zijn naam, de band Kick natuurlijk. Hè? Hits als Op Fietsen. Ja. En hij trekt nu volle zalen met zijn persoonlijke Drentstalige theaterprogramma's. Waar hadden ook nog Harry Musquet uit Assen, deze legendarische frontman van de bluesband QB and the Blizzards. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de blues in Nederland. En met het dorp Grollo, ja, en die kennen we nog van andere mensen ook, als zijn iconische thuisbasis. En helaas pas overleden René Kast, de volkszanger uit Hogeveen, bekend als zijn zit van, ja, Atje voor de sfeer en dergelijke.
2: Ja.
0: Gosje mijn, dus we hebben dus eigenlijk nog eentje die leeft op dit moment dat we het opnemen. Laten we het zo stellen of uitspreken. Dus, ja. Maar van Daniel Lohuis gaan we draaien. Hier kom ik weg. Waanzinnig mooi nummer. Van Harry Musquet, Window of My Eyes. En we eindigen met René Kast. En ik zei het al, hè, Atje voor de sfeer.

0: Ja, heel af en toe. Nu is het even stil, maar heel af en toe hoort u misschien in de verte. Bart hoort het niet helemaal, want hij is wat verder weg. De buren ruzie maken. Nu is het geloof ik weer stil. Ik weet niet of het mee hebt gekregen. Ik hoor het wel via de koptelefoon, toch? En net hoor ik iemand zeggen. Dat is een soort Italiaans of zo. Whatever, wat ze lopen te gillen tegen elkaar. Maar ineens hoorde ik een aantijging. Dat denk ik toch. Dat is een mooi woord. Heb ik lang niet meer gehoord.
1: Een aantijging?
0: Een aantijging. Dat is toch een beschuldiging?
1: Ja.
0: Mooi, je moet je voorstellen. Iemand staat... En dan hoor je ineens aan de hand... Ik heb helemaal geen aantijging. Dat je denkt, waar komt dat? De een spreekt in het Italiaans... Ze staan ruzie te zoeken. En dan is er een aantijging.
1: Dan kan je beter ruzie maken in het Frans. Want dat klinkt het toch tenminste een beetje mooi.
0: Ja. Nou, ik vond Italiaans ook wel lekker klinken, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat aantreging, dat vond ik dan even wat minder. Dus, nou, genoeg gelul. We gaan lekker twee plaatjes zonder praatjes draaien. Beautylicious van Destiny Childs en daarna I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones.

We gaan terug naar 22 mei 2021. En hadden ze een enorme zomerhit. En dan denken jullie, het gaat over de zon, het gaat over wat dan ook. Nee, het gaat wat de meeste mensen niet willen tijdens de zomer. Bij elkaar leggen, plakken en dergelijke. Behalve als hij snelle en maan heet. Die blijven wel slapen.

0: nog vaker.
1: Ja, en dan hebben we nog een gouden ouwe, hè? En, tenminste, iemand die al vaker terugkomen.
2: Ja, dan kan je ook inderdaad een gouden ouwe noemen.
1: Ja, Anita Schoonewoord, zover ik weet, zit ze al, zolang ik bij de omroep zit, doet ze al verzoekjes.
2: Ja?
1: Ja, hè? Met Jan samen.
2: Ja?
1: En Stefan.
2: En Stefan?
1: Ah, ja? Waarom? Weet ik niet wat ik gisteren gegeten heb, maar weet je wel alle drie de namen van de schone woordjes die altijd weer verzoekjes doen?
2: Omdat ze elke week wel weer terugkomen.
1: Ja, misschien wel, ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Ja, maar ik eet ook elke dag. Dus dat zou ik niet moeten zeggen. Goed, don't call me up, Mabel.

0: so don't call me up.
1: Ja, we gaan u vraagt en wij draaien. Prachtige LP die Bart gedigitaliseerd heeft. Gaan we een mooi nummer draaien. Henry Mancini, Moon River.

0: Ja, en wij eindigen in het Hollands. Hè? We gaan terug in de tijd.
1: Yep.
0: Ja, de Kilimala Hawaiians was een bekende Nederlandse muziekgroep die in 1934 werd opgericht door de gitarist Bill Buisman. En Bill Buisman is de vader van John Buisman. En John Buisman kennen we weer van de Gamma en prachtige... Ja, dat is hem, ja, ja, ja. Maar die begon dus als het Kilima Trio. Ze speelden Hawaiian en muziekgenre, dus gebaseerd op de muziek van Hawaii. Met als kenmerk natuurlijk de steelgitaar, hè. Die in de jaren 30 en 40 van de 20e eeuw populair waren in Nederland. Er bestonden talloze orkestjes die Hawaiian muziek speelden. Maar de Kilimala Hawaiians in hun bijpassende tropische outfits waren het bekendst. In 1964 hadden ze een van hun grootste hits. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur.

misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven.

0: Zo, dat was het, dames en heren. We zijn er weer helemaal klaar voor.
1: Ik hoor dat klein.
0: Ja, die Martini Pornstar is lekker gevallen, moet ik zeggen. Ik ben er een beetje... Ja, ik heb trek in Martini. Laat me dat voorop stellen. Het is klaar. We gaan volgende week weer naar de derde aflevering, Bart.
1: Doen we dat, dan gaan we de sneltreinvaart.
0: Ja, laten we dat maar doen. En dan zeggen we even dag tegen de mensen. Zeg maar dag.
2: Dag.
0: Dag, ook namens mij.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is 2.
5: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
6: Het enige wat ik aan heb is mijn radio.
4: Dit is 2.
7: Hallo, ik ben Jan Vlemmix. Ik luister naar Rock at the Dock met Willem de Wild.

zag jou gaan in de verte. Jij keek alleen nog maar omhoog. Met de duivel op je hielen. En met de hemel in jouw hoofd. Ik zag jou gaan in de verte. Ik stond genageld aan de grond. Ik zag jou lopen over water. Naar de ondergaande zon. Jij ging naar de overkant. Jij ging naar het niemandsland. De veerman heeft jouw hart gewonnen.

zag jou gaan in de verte. Jij keek nog een keer naar mij om. Alsof jij dacht dat ik zou volgen. Alsof jij niet begreep waarom. Ik de woorden niet kon horen. Die jij hoorde in jouw hoofd. Ik zag jou gaan in de verte. Wereldwijd en hemelhoog. Jij ging naar de overkant. Jij ging naar het niemandsland. De veerman heeft jouw hart gewonnen. En ik ben de dans ontsprongen.

naar het niemandsland. De veerman heeft jouw hart gewonnen. En ik ben de dans ontsprongen.

0: We hebben weer een leuke lijst vanavond in Rocket Dock. Drie nieuwe nummers zitten erin. En dat betekent dat we gewoon lekker bezig zijn tot 8 uur. Na 8 uur hebben we 2 uurtjes Back in Time. Met in het eerste uurtje deel 2 van Back in Time Goes Philly. En in het tweede uur van Back in Time allemaal oude en nieuwe hits. Ik moet er heel even inkomen vandaag. Het was een beetje warm vandaag. Ik had het niet naar mijn zin, laat ik het heel eerlijk zeggen. Maar dat maakt de muziek alleen maar beter. Dus lekker veel gezellige muziek op de achtergrond. En dan moet Willempie zich ook beter gaan voelen. We gaan beginnen met het eerste nummer van de lijst. En vorige week hebben we hem al een keer een beetje gedraaid, maar we hebben hem nu echt tot de lijst toegevoegd. En nummertje 1 is dat. Een nieuwe single van Marcia Bossa. En hier is Golden Dream.
1: Het is zomer.

Kijk, van deze nummers kan ik wel vrolijk worden. Marcio Bossa en Golden Dream. En dat was een heerlijk nummer. We gaan het nog een paar keer draaien. Trouwens, dit is ook een lekker uptempo nummer. Wie ben je beter dan Roxy Dekker? Hier is Superstar.

Davina Michelle. En would it be friends to me? We gaan verder with me. We gaan verder met de nieuwe single van Mike van Veen. De hele tijd niks meer van gehoord. Maar hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht vorige week. Ik ga de 100 met je halen. Nou, Mark, ik geef je een hand.

0: Ik ga de 100 met je halen, dat zei Mike van Veen. En Emma Heesters, dat is de derde nieuwe single in de lijst. En die is van de week uitgebracht, ik meen een donderdag als het goed is. En die is getiteld Hartebreker.
1: Rock at the Dark met Willem de Wild.

0: En dat was een heerlijk uptempo nummertje van Emma Heesters, haar nieuwe single. En die is getiteld Hartbreker. Trouwens, nou we het toch over de zomer hebben.
1: Het is zomer!

De laatste nieuw van Tina Martin, Jong en Dom Geweest. Hier is de laatste van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: specifiek?
1: Frans-Duits. Een hele rits Frans-Duits, een lange Frans. En de voorhoede. En de titel was Tour de France. Ja, hoe kan het ook anders? Van Lee Towers en William Jans. Een van de oprichters van Doe Maar. Samen het beruchte nummer You Walk Never Alone. Oftewel, You'll Never Walk Alone.

store. Hold your head up high and don't be afraid.

Lewis en William Jans. Dan kan ik zo stom zijn om te zeggen dat het oprichter is van Doe Maar Eens. William Jans is natuurlijk de Nederlandse Julio Iglesias. Dit is de laatste van een nieuwe single van Lois Lane.

0: Laatste nieuw van Johnny Valentino. Jij bent anders dan de rest. Het zal wel een van de laatste keren zijn dat we hem gedraaid hebben. We gaan verder met Russo en Mart Hoogkamer. En de Amsterdamse zomer. Met de titel...
1: Hey Mart,
0: pak dit.
1: Echt pak.
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

Russo, Mart Hoghamer en de Amsterdamse Zomer met Pak Mij. De nieuwe single van Stromae, die is vorige week voor het laatst gedraaid. En het stond deze week niet in de lijst, maar we hebben nog tijd over. Dus waarom niet? Love, Tolo en Stromae, De Fleur.

0: prachtig mooi nummer. Love, Tove Love en Stromae. En de titel die was De Fleur. We hebben nog tijd over. Jawel, nog 4 minuten. Dus dan kunnen we deze van Bowers ook wel even draaien.
1: Je luistert naar 2.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in het

En dit was het uurtje van Rocket en ook voor deze zaterdagavond. Voor een nieuwe lijst, volgende week zaterdag 8 uur hier weer bij Streekomroep 2. Ik hoop dat je er genoten hebt en we gaan lekker verder tot een uurtje 11 met 2 uurtjes Back in Time. En dat belooft heerlijke muziek. Ik zeg tot zo na de klok van 9 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Het is zomer.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.

0: the party. Ladies and gentlemen, it's Willem the World with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is 2. This is for Fat Jack.

You. Dat zong de Greg Ginn Band uit 1977. Een van de eerste nummers die ze uitbrachten. En zo zie je maar, als je gaat spitten in de grochten van Back in Time, dan kom je allerlei verrassende nummers tegen. Waaronder deze. En ik wilde hem toch niet onthouden. Vanavond geen Kees van der Meer, maar wel Walter Oosterbaan. Dus het gaat weer gezellig worden vanavond. Kees, die hebben een lekkere barbecue. Met vrienden van de vrouw. Nou ja, kijk. Zo kan je het ook verzinnen. Goed, ik heb een hele leuke lijst voor je samengesteld. En dit keer doen we nog een keertje One Hour Back in Time Goes Philly. En dit keer part 2. En ja, ik kan er nog wel een paar afleveringen mee vullen. Maar dat doen we niet. We gaan gewoon lekker nummers van Philly Sound draaien. En dan beginnen we met Gene Karn. Hier is Free Love.

Free Love, uit het jaar 76 van Gene Kine. En Gene is 79 jaar op het moment en die schijnt af en toe nog op te treden. Ja, te laat kwam deze plaat uit van Billy Paul. Hier is Only the Strong Survive. Of alleen de sterken blijven over.

Art Melvin en de Blue Notes. Heerlijk om deze plaat weer terug te horen. 1973 alweer. En 5 jaar later kwam deze plaat uit. Ook een onbekende, zeg ik, bekende. Jerry Butler. I'm just thinking about cooling out. Wel een titel op zijn plaats vandaag.

Jerry Butler, geen onbekende bij de Philadelphia Sounds. En de titel was I'm Just Thinking About Calling Out. En deze, ja, deze boef, geen aankondiging. Denk ik. Regelrechte hit. Vroeger, toen die net uit was gekomen, helemaal grijs gedraaid in een Nederlandse discotheek.

0: Ain't no stopping us now. McFadden en Whitehead. En Joko heeft er ook nog een cover voor opgemaakt. En die gaan we nog wel eens een keer draaien. Goed, we gaan verder met de Jacksons. Want die zitten ook in de lijst vanavond.
1: Jaren 70.
0: Ja, daar was ik net te laat mee. De Jacksons hebben ook een tijdje voor Philly Sounds nummers opgenomen. En daar is dit er een van uit 1976. Living Together.

0: En dat waren de Jacksons.
1: Het enige wat ik aan heb, is mijn radio. Dit is 2.
0: En dan gaan we gewoon verder. Oh, wat is dit erg zeg. Ja, er zijn een paar platen die accepteren het niet om geplakt te worden met elkaar. En er is niet er een van. Wel een waanzinnig mooie plaat. Teddy Pendergrass, hier is When Somebody Loves You Back.

0: Teddy Pendergrass en een echte Philly sound. Je haalt het er gelijk uit. I don't know when the last time that I told you, but girl, you make me so very happy. Ah, ik weet dat je veel te vertellen hebt, Teddy. Dat is ook begrijpelijk. A lot of people don't seem to have. When somebody loves you back. En 1978 en een jaar eerder kwam deze plant uit.
1: Het is zomer.

0: Love Committee en One Day of Peace. Een titel die wereldwijd op dit moment goed gedragen kan worden.
1: Back in Time met Willem de Wild.
0: Ja, en deze. Pas mooi bij de vorige titel. Take good care of yourself. Hier zijn de 3 degrees.

The Tramps and Where Do We Go From Here uit 1974. Een van de vele hits van deze formatie. En de Ebonies die zijn ook heel erg bekend geweest. Vroeger in de 70e, 80e jaren. En dit is een van die vele hits die ze gemaakt hebben. I'm the Great, I'm Me. En daar gaan we dit uur mee uit. Ik zeg tot straks na de klok van 10 uur. Voor deel 2 van Back in Time.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wild.

0: Let's start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is 2. This is what Bad Jack, we buy

afgelopen woensdag op 8 juli is vrijdag ingeslapen Rodney Franklin. Hij was al een tijdje ziek. Maar hoewel we hem enorm zullen missen, zijn we blij te weten dat hij geen pijn meer heeft en in vrede is ingeslapen. Hij was een geliefde vader, grootvader, broer, oom en vriend. We zijn momenteel bezig met het verwerken van de gebeurtenissen van vandaag en zullen jullie binnenkort op de hoogte brengen van de volgende stappen. Rodney tekende een contract bij Columbia Records en bracht in 1978 zijn debuutalbum In The Center uit. Maar het was zijn vervolgalbum in 1980, You'll Never Know, dat hem de hitlijsten binnenbracht. De top 10 van de jazz bereikte en de internationale crossover-hit In The Groove, die je dus nu hoort, voortbracht. Rodney is slechts 67 jaar geworden. Rustig, Rodney, kan ik alleen maar zeggen.

En zoals het leven is, gaan we gewoon weer verder met de lijst. Dit is de nieuwe van Annemiek Heep en haar band Fruits of Labor. For the Dance Floor.

Je hoort mij wel eens zeggen van platen die een soort van dynamiek hebben. Nou, daar hoort deze zeer zeker bij. En ik hoop dat het een knaller van een hit gaat worden in de disco scene, want wij gaan hem voorlopig de eerste twee weken gewoon lekker draaien. Heerlijk nummer. Fruits of Labor hoorde je met For the Dance Floor. Over nieuwe nummers gesproken. Danceteria, de nieuwe single van Madonna.

De goede oude tijd. Can You Feel the Voice van The Real Thing uit 1978. En ik weet niet of jullie wel eens van Shock hebben gehoord. Die komen van de week weer tegen. Ik denk, waarom? We gaan gewoon draaien. Als je het over funkmuziek hebt, dan hoort Shock er zeker bij. Hier is That's a Lady.

0: Diane Ross en I'm Coming Out uit 1980. En ja, Walter die schrijft mij. Het wordt toch eens tijd dat er een wat discobollen in de studio hier opgehangen worden. In deze kale studio. Ik kan hem geen ongelijk hebben geven. Er hangen er een paar platen met kleuren. En that's it. Maar ik weet niet of ze daar hele dagen blij mee zullen zijn. Kijk, die drie, twee uurtjes van mij. No problem. Maar ik weet niet of de anderen dat waarderen.
1: We gaan terug in de tijd.
2: Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on showcase, are 12 young men who have given you such tunes as the grunt. Pass the peas. Give me some more. Ladies and gentlemen, without no doubt, these are the JBs.
1: Get it.

uit de goede discothekentijd. 1981, It's a Love Thing, The Whispers. En dat is een hele grote sprong naar dit jaar. Een maand geleden kwam dit nummer uit. En dat is zo'n lekker nummer. Mavie Monroe. Crazy Day. Party.

0: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wil.
1: Hallo, mannetje van de radio.

ging weer eens een keertje iets fout. Ja, ben je gewend van me. Goed, dit is het laatste nummer van deze aflevering van Back in Time. F.F. Edith uit 2023 met Show Nuff. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Bye bye.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Zandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar William, Count, Basie en zijn orkest. Opname 1938, Texas Shuffle.

Blue Jack Jazz Records. Een goed verzorgd cd-label. Met onder andere historic VPRO-radioopname. 1965-1967. Met Jack Scholz bas, Rudy Brink tenorsax, Cees Slinger piano, John Engels drums. Jack Scholz kwartet. Composities van Freddie Green. Corner Pocket.

Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen. Techniek, Bart Sandstra. Samenstelling en presentatie, Cees de Rode. Gary Mulligan, bariton sax. Bob Broekmeijer, ventieltrombone. Red Mitchell, bas. Frank Isola, drums. Parijs, Sal Playel. 1 juni 1954. Gary Mulligan Quartet van Ruskin en Sullivan. I May Be Wrong.

Chet Baker, Amerikaans trompetist. 1929-1988 werkte in Europa met diverse muzikanten. Een opname gemaakt in Italië 1962. Bobby Jasper, tenor sax en fluit. René Thomas, gitaar. Amadeo Tomassi, piano. Bernard Carcin, bas. En Daniel Humer, drums. En Chet Baker, trompet. Luister mee. Star Eyes.

sluiten af met een stukje Jim Hall gitaar uit 1957, Tangerine. Bedankt voor de aandacht. Bart Zandstraat bedankt voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u. Tot een volgende Jazzy Mix. Bye.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.